0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het en...
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu... Meer.

0: nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Roelofarensveen 3 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 3 kilometer. Den 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 2 kilometer. En de andere kant op Den 11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 3 kilometer. En de laatste in onze regio de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnsaterwoude en de aansluiting met de A4 5 kilometer.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Goedemorgen, het is 6:06 op deze snikhete dinsdag 26 mei. Een gloednieuwe editie van de ochtendshow. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, de Pinkster is voorbij. De werkweek is weer begonnen. Het is dinsdagochtend, inderdaad, het wordt een warme.
0: Zeker weten, het is al een graad of 20 nu. En dat kwik dat loopt lekker op tot waarschijnlijk boven de 30 graden.
1: En dan start voor mij altijd dus de discussies op kantoren over of mannen in korte broeken professioneel zijn.
0: Ja, nou, ik zit dus even te kijken.
1: Ik ben inderdaad zonder broek naar werk gekomen.
0: Nou, je hebt wel een broek
1: aan. Ja, oké. Ik heb een korte broek aangedaan.
0: Ja.
1: Want ik vind het altijd wel apart als dan dus vrouwelijke collega's wel in zo'n soort van crepepapierachtig, heel dun mooi jurkje, zonder mouwtjes en zo mogen komen opdagen. Ja. Lekker zomers, lekker vloeien. En dan met open sandalen of open slippers.
0: En dan moeten de mannen in driedelig plakken.
1: Ja, en als ik dan een keertje dus mijn kale witte onderbeentje laat zien, dan is dat in één keer heel erg...
0: Zijn wel echt heel wit. Raar.
1: Zijn wel heel wit en heel kaal, dat klopt.
0: Heel wit, ja.
1: Daar kan ik niet zoveel aan doen. De
0: melkboer wil zijn flesjes terug.
1: Ik kan me goed voorstellen. Dus dat is een oproep aan alle mannen die er ook niet zoveel om geven. Doe lekker je korte broek kom aan vandaag.
0: Zo van,
1: Leg het maar eens
0: een keer uit. Het nieuws van vandaag. De centrale eindexamens Arabisch en Turks staan vandaag en morgen op programma. En die vakken zijn steeds populairder. Dat blijkt uit cijfers van het college voor toetsen en examens. In 2022 deden 186 leerlingen eindexamen Arabisch. En nu zijn dat er al 401. En bij Turks nam dat aantal zelfs toe van 91 tot 338.
1: Ja, het zijn dus niet gigantisch grote cijfers waar ze op staan, maar wel hele grote toenames. En het komt met name omdat er toch een hele hoop leerlingen zijn die dan dus of een Turkse of een Arabische achtergrond hebben, misschien vanuit hun familie, die dan misschien die taal thuis wel spreken, maar eigenlijk nooit academisch zo hebben geleerd.
0: Nee.
1: En dus aan de ene kant denk je, nou lekker makkelijk, want de taal kan ik al, dan ga ik hem nu beter leren. Of toch wat willen leren over hoe het werkt, om toch hun deel van die cultuur ook beter te kunnen omarmen.
0: Ja, het eindexamen Turks wordt inderdaad vooral gemaakt door Nederlandse leerlingen met een Turkse achtergrond. En dat is natuurlijk idem zo bij het Arabisch. En ruim 100 kinderen uit Den Haag die thuisonderwijs krijgen in verband met de levensbeschouwing van de ouders moeten na de zomervakantie gewoon weer naar school. Mogelijk moeten kinderen in andere gemeenten binnenkort ook terug de klas in. Ja, dat was een beetje een raar verhaal. Je mocht dus je kinderen thuis houden als je zei, ja, er is niet een school die past bij mijn levensovertuiging.
1: Ja, er zijn dus meerdere manieren waarop jij als ouder kan kiezen om dus je kind thuis te houden van school. Dus dat niet leerplichtig is op die manier. Er zijn drie regels voor die vrij te testen zijn. En eentje die heel erg interpretabel is. Dus als jij zegt inderdaad geen levensovertuiging van een school die past bij de onze.
0: Ja, een school die gelooft in het spaghetti monster.
1: Bijvoorbeeld, dan kun je dus eigenlijk zeggen, of gewoon nee, wat ze daar leren is waar ik niet mee eens ben. Dan mag je zeggen, ik stuur mijn kind niet naar school. Maar dan zijn er vervolgens eigenlijk geen regels over wat voor onderwijs jij dan zou moeten bieden. Ben je gekwalificeerd om onderwijs te bieden? En er komt geen inspectie. Eigenlijk verdwijnen die kinderen helemaal uit zicht. En dat heb ik ook gezien in de aflevering van onderzoeksprogramma Boos van Tim Hofman. Daar hebben ze ook een paar mensen gesproken die zeggen, deze kinderen kunnen dus zomaar verdwijnen. Als jij besluit jouw kind niet te voeden, is dat illegaal, maar wie gaat het controleren?
0: Ja,
1: dus sluit je een kind op in de kelder, is illegaal. Maar wie controleert het als er geen andere sociale controles zijn? Dus dat is misschien een van de redenen waarom de gemeente Den Haag heeft besloten van, nou, dit 5 onder B-artikeltje, dat formuliertje wat je kan invullen en aanvragen, kun je deze zomer niet meer akkoord verwachten.
0: We schoppen gewoon die kids gewoon naar school.
1: Het is een vrij straffe regel zo in eind mei, voor volgend jaar. Het is in één keer uit het niets.
0: Het is vrij kort over. Ja. En voor het eerst is een Nederlander het snelst over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Engeland. Het gaat om de 21-jarige Niels Wennemars. Die kennen we natuurlijk wel, hè?
1: Zoontje van?
0: Ja. Hij wist internationale tegenstanders en lokale helden achter zich te laten in de jacht op een rollende kaas. Ja, dit is echt hilarisch. Bij het kaasrollen rennen deelnemers namelijk tegelijk van een steile heuvel, Coopers Hill. En ze gaan in theorie achter een kaas aan die van dezelfde heuvel afrolt, maar in de praktijk natuurlijk niet in te halen is. En wie als eerste over de finish onderaan de heuvel komt, die wint. Het is een lokale traditie. 1836 was de eerste editie.
1: Maar hij is mega groot geworden door social media, omdat gewoon de filmpjes van mensen die keihard op hun bek gaan en echt dingen breken, ging het toen best wel hard. En zo is ook Niels Wennemars, die ook wel goed doet op TikTok. Ja. Dacht, ik ga er een keertje naartoe. En het is ook een beetje officieus, dus je komt opdagen. Je moet gewoon maar aan de startlijn verschijnen. Je hoeft niet aan te melden, geen nummertje te regelen of zo, of niks. En uiteindelijk had hij dus een tactiek erop nagelaten dat hij dus langzaam begint. Want hij zag dat de meeste mensen voorover kukelden.
0: Ja.
1: Omdat ze dus te snel gaan. Hij zegt, als ik langzamer begin, dan blijf ik langer overeind. Ben ik sneller beneden. En het heeft hem geen windeieren gelegd, dan heeft hij gewonnen.
0: Zeker. En dan denk je, hoe is dat dan ongeveer? Nou, ik ga je nu gewoon in 10 seconden complete chaos laten horen.
2: Oh!
0: Ja, hoor je ze. Maar mensen vallen dus echt. Ja, dit is volgens mij. Ik denk als je hier de medische hulpverlening doet, dat je dan echt wel een paar mensen naar de hoe zeg je dat? De botten. Kapotte botten afdeling.
1: Ja, zo, goed dat jij zo'n paramedicus bent die precies de goede term ook weet.
0: De kapotte botten afdeling.
1: Precies. Hello, may I go to the broken bones
0: department? Ding dong. En de hulpdienst is zaterdagavond nog uitgerukt naar de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude en Dijk over onze regio gesproken. Er waren namelijk 2 gewonden door een gasexplosie met een barbecue. Nou, er werden meerdere politieeenheden en 2 ambulances en ook een traumahelikopter ingezet. Uiteindelijk zijn er 2 slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. En leuk om terug te kijken, Leidendorpse oma Vlodder.
1: Ja.
0: Ja, Vlodder is weer op televisie, hè? Kees Vlodder. Er zit een omaatje in en die wordt gespeeld door een Leidendorpse actrice. En ze was vrijdagmiddag hier te gast bij de Vrijmibo. Dus ik zou zeggen, kijk dat even terug. Dat is wel interessant om te zien. Dan straks in de ochtendshow. We gaan spreken met burgemeester Peter Heikoop. Hij is te zien in het programma Centraal Plus. De burgemeester blikken we op vooruit. We gaan het zo hebben over de Doedelzakband in Oegstgeest. We hebben ze hier in de studio gehad. Maar we gingen ook nog even langs bij ze. En daarna ook nog over Hut 16. Zo'n 100 leerlingen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar namen afgelopen weekend deel aan de huttenbouw in Oegstgeest.
1: Ja, die zijn dus hutten gaan bouwen met dakken zodat de mussen eraf konden vallen van de hitte.
0: Ja, een hut met een airco.
1: Ja, hopen.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: gaan.
1: Pommelin Thijs en ze moet gaan. Nou ja, moet ze opschieten, want het is behoorlijk druk onderweg. Voor Madonna, La Isla Bonita. Het is de Centra Plus ochtendshow. Gezellig. Gaat het over doedelzakken hebben. Nog steeds een machtig mooi instrument.
2: Ja, het was zo fijn om hier ook de doedelzak te hebben in de studio.
1: Ja,
2: dat was wel eventjes
1: zelf doedelzak.
2: Ja. Hoe maak je dat nou uit? Want ja, wij zijn zo luid zijn wij niet, maar een doedelzak is wel echt...
1: En wat mij dus opviel, want het ziet eruit als gewoon inderdaad een zak waar je lucht doorheen pers. Dat je... Nou, allemaal prima. Alleen die dingen zijn dus echt... Die gaan door de geluidsbarrière. Dit is niet normaal. De ramen staan hier te trillen.
2: Dat was echt vet.
1: Dus supercool. En in Oegstgeest kan je dat dus gewoon elke week meemaken. Want wie op een woensdagavond door Oegstgeest wandelt... waant zich in de Schotse hooglanden. Het is de wekelijkse repetitie van... The Red Rose of Lochbuie Pipes and Drums. Maar achter de ruiten, keelt en het machtige geluid schuilt een bittere noodzaak. De band vergrijst namelijk en zoekt met man en macht naar vers bloed. Nou, even heads up. Ik heb Raben alvast opgegeven.
3: De band bestaat al 35 jaar. Het is niet zomaar een clubje liefhebbers, want ze zijn wereldwijd de officieel erkende band van de Schotse clan, MacLan of Lochbuie.
4: Onze bassdrum dragen wij ook zijn persoonlijke wapen, wat alleen mag met zijn toestemming. En we hebben elkaar afgelopen jaar ook ontmoet in Schotland. En toen hebben we ons jubileumfeest daar gevierd.
3: Nu repeteren ze in hun gewone kloffie, maar als ze optreden, dan zijn ze natuurlijk in Schotse rok.
5: Ik draag er gewoon een broekje onder, hoor.
3: De hoop van de band rust op de jonge aanwas. De studenten die binnenkomen, zoals Roos Bouwmeester, brengen nieuwe energie mee.
5: Dus toen op een gegeven moment was ik op een festival, ook met doedelzak muziek erbij. En toen dacht ik, als ik het niet doe, doe ik het nooit meer. Dus laat ik de beslissing maar nemen. En dat is eigenlijk een van de beste beslissingen van mijn leven geweest, denk ik. Dus... Het is echt een hele bijzondere hobby en je ontmoet heel erg veel verschillende bijzondere mensen en dat vind ik heel erg leuk eraan. Je maakt echt vrienden voor het leven, denk ik. En ik vind de muziek ook gewoon heel erg mooi.
3: Toch is de situatie urgent. De vaste kern wordt ouder en het bespelen van de pipes is fysiek zwaar.
6: Want wij zijn natuurlijk, ja, daar de oudjes, zijn we misschien al. Maar het zou mooi zijn als we opvolging krijgen, dan moet het van onderaf aankomen.
3: Hoewel doedelzakmuziek voor sommige mensen een nachtmerrie is... Is het voor de leden van de Red Rose de mooiste hobby die er is?
7: Dat is het. Je heet het of je love it. Ik hoop dat de meeste mensen er wel van houden. Het maakt wel gevoelens los. En dan blijft het leeg en dan stopt het geluid.
1: En dan kan die weer terug in de zak waar die vandaan kwam.
2: Kan die weer in de koffer.
1: Heb je een doedelzak koffer?
2: Ja, en Mark heeft me opgegeven en dit is dan mijn auditietape, oké?
8: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: waiting. En tijdens de Centrapolis ochtendshow. Het is 7:55. Zometeen natuurlijk nieuws en weer. Nieuws, weer en verkeer. Maar eerst, binnenkort brengt burgemeester Peter Heikoop namelijk een bezoek aan het AZC in Leiden. Hij spreekt daar met bewoners, hulpverleners en mensen die daar werken. Het onderwerp AZC komt nogal ter sprake. Ook als hij met inwoners spreekt. En het onderwerp ligt natuurlijk nogal gevoelig.
1: Oh joh, echt?
0: Ja, hè? En het wordt vanavond vanaf 6 uur uitgezonden. Want het zit namelijk in het tv-programma Centraal Plus de burgemeester.
2: Nee, ik spreek ook veel met mensen. En dan hoor ik echt wel over de zorgen. En dat gaat soms over zorgen die echt wel oprecht zijn. En ook al terecht zijn als het gaat over de woningnood, over het feit dat mensen een huis zoeken. En soms worden ook bepaalde dingen aan elkaar verbonden. Als je er met ze over doorpraat, dan komt het vaak er helemaal niet zozeer op neer dat het aan de asielzoekers ligt. Alleen, ja, er is wel een soort klimaat geschapen, ook door aangewakkerd door sommige politici, waarin ja, zij de zondebok worden gemaakt. Ja, en daar zou ik wel voor willen waken. En ik moet zeggen, als je de gesprekken voert, dan heel veel inwoners die zeggen ook van ja, we bedoelen dat ook niet zo. Want ik spreek zelf ook wel eens met mensen die echt over de schreef gaan. En dat moeten we ook wel normeren.
1: Is dat gewoon een geel om hulp? Een schreeuw om hulp?
2: Nou ja, het is in ieder geval wel iets waar we ons als bestuurders en ook de landelijke politiek zeker zich ook toe moeten verhouden. Van we hebben heel veel dingen niet op orde. Ook gewoon als het maar gaat over toegang tot onderwijs, toegang tot de woningmarkt en dergelijke. Niet iedereen heeft vanzelfsprekend een huis, een dak boven het hoofd. Tegelijkertijd is Leiden de stad van vluchtelingen. Wij hebben een geschiedenis waarin we mensen opvangen. Waarin we omzien naar elkaar. Dat zit in de 16e, 17e eeuw met de Hugenoten, met de Pilgrims. En dat DNA dat zit nog steeds in de stad. Wij zijn gewend dat mensen komen en mensen gaan. Dus je ziet in de volle breedte echt veel draagvlak voor die opvang. Maar je ziet inderdaad ook bij veel mensen waar er echt veel zorgen zijn. Die zorgen moeten we serieus nemen, moeten we over spreken. Maar ik denk dat wij in Leiden blij zijn dat wij hier geen rellen hebben zoals bijvoorbeeld in Loosdrecht. En ik denk dat.
1: En die verwacht u ook niet?
2: Nee, die verwacht ik ook niet. Ook omdat het goed gaat. In de Antoniuskerk is er gewoon nog niks gebeurd. En natuurlijk, recent kwam er naar buiten een steekincident aan de Haagse Schouwweg. Ja, als ik daar dan op inzoom, dan blijkt dat het is geweest een vechtpartij waarbij twee mannen, de ene een mok op de kop van de andere heeft geslagen. Is niet goed, hè? Het was een vechtpartij, fout. Veroordelen we ook, maar dat is geen mestrekkerij geweest of zoiets. En ja, Rudo, ik geef het je ook te doen. Er wonen daar meer dan 740 mensen bij elkaar. Waaronder een aantal met trauma. Ja, kan er dan een keer wat gebeuren? Ja, natuurlijk gebeurt daar ook iets. Maar dat betekent niet dat de openbare orde in het geding is geweest of de veiligheid van omwonenden. Dat is allemaal niet aan de orde.
0: Burgemeester Peter Heiko over het asielzoekcentrum in Leiden, dus waar hij binnenkort op bezoek gaat.
3: Ja, dat maakt het ook zo lastig. Want aan de ene kant snap ik heel goed de mensen zeggen, ik weet niet of ik dus een hele pluk vreemdelingen van andere culturen precies in mijn tuin wil hebben. Maar aan de andere kant, ja, het zijn toch ook gewoon mensen met die misschien inderdaad wel iets waarschijnlijk iets heel erg naars hebben meegemaakt. Ja. En daardoor misschien ook minder makkelijk op te plannen zijn.
0: Nou, de hele nuance mist gewoon in die discussie.
3: Ja.
0: En, dus dat. Nieuws, weer en verkeer onderweg. Eerste Loco Loco.
4: Centraal plus Mark. Plus Rabin. Is lekker.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Local burgemeester Wietske Veldman heeft vrijdag in de Hortus Botanicus Leiden een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan professor Dr. André Baranski ter gelegenheid van zijn emeritaat. Baranski is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de transplantatiegeneeskunde in Nederland en daarbuiten. Hij verbeterde de kwaliteit van orgaantransplantatie door zijn gestandaardiseerde aanpak, zijn onderwijsprogramma's en zijn internationale kennisdeling. Dankzij zijn werk daalde het aantal beschadigde donororganen aanzienlijk, wat direct leidde tot meer succesvolle transplantaties en geredde levens. De regionale huisartsenvereniging Wassenaar, de Parnassia Groep en de gemeente Wassenaar hebben de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Mentaal Lokaal Wassenaar ondertekend. Doel van het samenwerkingsprogramma Mentaal Lokaal Wassenaar is inwoners helpen mentaal gezond te blijven en veerkrachtiger te worden. Daarbij gaat het om mensen te ondersteunen voordat klachten zo ernstig worden dat specialistische GGZ nodig is. Dit wordt gedaan door toegankelijke informatie, digitale middelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar namen afgelopen weekend deel aan Hut 16. Vanaf vrijdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 4 uur werd er op het terrein van Scouting Sagara Satrias aan de Maria Hoevelaan in Oestgeest naar hartelust gezaagd en getimmerd. Kortom, er werden hutten gebouwd. Het warme weer was voor de organisatie een aandachtspunt. De deelnemers werden goed in de gaten gehouden en op een zeker moment werden er sproeiers ingezet voor de nodige verkoeling. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een warme en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is redelijk druk onderweg. 488 kilometer file in het land. In de Leidse regio staan de volgende. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp 13 kilometer. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 7. En de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Oegstgeest en afrit Noordwerkerhout 6 kilometer. Dan de N-wegen, de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 3 kilometer. En de andere kant op N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenswoudendorp en Zoeterwoudewijpoort 4. En de laatste de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 2 kilometer vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Nou horen we een dinnerparty in voor 5 Seconds of Summer en Old Me. Nou ja, zo is het wel, 5 Seconds of Summer, oftewel 4 dagen. Morgen een graad of 20, dus dan gaan de temperaturen weer omlaag. Maar daarna dan wordt het weer ietsje beter. Dus het is een beetje ups en downs.
1: Nou, ik zat ook wat verder in de weersvoorspelling te kijken. En dan zag ik ook dat er ergens een dag van 9 graden 's nachts en al 14 overdag zou komen.
0: Ja, dat was het vannacht nog niet eens, 14.
1: Nee, dus ik ben benieuwd of dat ook nog echt zo gaat doorzetten. Of dat het een gekke toekomstvoorspelling is. Maar tot nu toe heb je gewoon vandaag en morgen... nog even
0: lekker
1: genieten van het weer. Aan het werk met je korte broek.
0: Ja, wat het natuurlijk is. Hè. Gisteren was het natuurlijk tweede Pinksterdag. Dus dan was iedereen ook gewoon echt vrij. En de mensen die normaal dan op maandag werken... die moeten dat vandaag dan een soort van extra werk doen.
1: Ja.
0: Dus het heel Nederland is vandaag gewoon aan het werk.
1: Ja, dat is te merken aan de files ook.
0: Als het kan, neem een snipperdag. Zeg, ja, ik heb de verkoudheid te pakken. Is niet normaal.
1: Ja, nee, echt de hooikoorts is ingekikt. Ja, joh, ik kan echt niet naar werken.
0: Ja, bord erwtensoep naar binnen gewerkt. Maar van die winter... ik heb het schaatsen mijn pols gebroken of zo.
1: Dat ja, dat. Ja, dat had het.

0: Mr. Michael Jackson en Smooth Criminal tijdens de Centraal Plus ochtend. Doe nog eens. Je kan dit wel.
1: Dat één keertje nog. En dan gaan we mijn stem eraf.
0: Dat nog één keer?
1: Nee. Dan kan ik niet meer praten.
0: We gaan naar Oegstgeest toe. Want zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar... namen afgelopen weekend deel aan Hut 16. Vanaf vrijdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 4 uur... werd er op het terrein van Scouting Sagara Satira's... aan de Maria Hoevelaan in Oegstgeest naar hartelust gezaagd en getimmerd. Kortom, er werden hutten gebouwd. Zaterdag rond de middag was verslaggever Paul Albers bij Hut 16... en vroeg hij Regina van der Plas van de organisatie naar het verdere programma.
2: Nou ja, vandaag gaan ze waarschijnlijk de tweede etage erop zetten op de hut. We hebben spelletjes gehuurd, dat de kinderen ook nog even uit de zon in de spelletjes kunnen doen. En ze kunnen een eigen vlag maken voor hun hut. Dus om 4 uur is het einde van de dag en dan gaan ze weer naar huis.
0: Om op zondag natuurlijk dan weer verder te bouwen. Daarover hoor je Suzanne Vlasblom van de organisatie.
3: Dan starten we om 11 uur, want ja, zondag hè, moeten we iets later. Dan is het waar ze naartoe werken is echt het mooi maken natuurlijk van de hut. Komen de ouders ook. Die komen vanaf 1 uur of 4. En dan is het natuurlijk het showen van wat je gebouwd hebt al die dagen. En daar komen altijd heel veel ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's op af. En dan is het hier één groot feest. En zeker met dit weer hebben we hier lekkere hamburgers. En kan iedereen lekker een hapje mee eten.
1: Nou, ik ben nou wel jaloers dat ik er niet bij was. Ik voel het vooral leuk. Ja, 11 uur, want hè, zondag. En dan ook, dan komen de ouders om 1 uur of 4. Nou, ik zou sowieso weten dat ik dan al echt bruin gebakken... met 8 witte wijn diep nog naar die hutten moet zo komen kijken.
0: Heerlijk. En verslaggever Paul Albers die sprak ook met een aantal huttenbouwers uiteraard. Allereerst met Matteo, want de vraag was of hij voor de eerste keer meedeed.
4: Ja, ik heb 2 keer eerder al meegedaan, dus dit is mijn 3e keer.
5: Okay. En wat vind je hier leuk aan?
4: Je doet gewoon veel samenwerken. Je kan, en je oefent om gewoon met gereedschap te werken.
0: En er waren hamburgers natuurlijk.
1: Ja.
0: Aan Willem en Tobias werd ook nog gevraagd of het bouwen van een hut al een beetje opschoot.
6: Ja, zeker. We hebben nog geen vergunning.
5: Oké. Okay. Want daar willen jullie wel voor gaan, voor een verdieping erbovenop. Want dan is er een vergunning nodig, hè?
6: Ja,
7: we hebben wel voor gaan.
6: We hebben al 2 keer geprobeerd, maar dat is steeds niet stevig genoeg. Okay.
5: En heb je ook tips gekregen hoe je het dan wel stevig krijgt?
6: Ja, we moeten het van de bovenkant is het heel stevig, maar van de onderkant is het wat
7: minder stevig.
5: Hadden jullie van tevoren al een idee van, hadden jullie een soort van tekening gemaakt of hadden jullie een idee in je hoofd? Of jullie zijn gewoon maar, hup, hier een stuk hout, een paar spijkers en gaan?
6: Ik had al een idee in mijn hoofd. Het is ook gebeurd.
1: Nou, je moet dus opletten dat het niet de toren van Pisa wordt. Ik vind het vooral leuk dat Paul gewoon, en hoe hebben we dit gedaan? Hebben jullie wat verzonnen? Of? Nee, bro, dat heb ik gewoon uitgetekend.
0: Ja, daar kwam het verder op
1: neer. Doe eens rustig aan, meneer.
0: Ja, en de vergunning om een verdieping bovenop de hut te mogen bouwen, daar ging het natuurlijk net even over.
1: Vet.
0: Roland Green was de man die over de vergunningen ging. Dat is dus gewoon een serieuze taak.
8: Ik let erop dat het gewoon stevig staat. Dat het moet een goede stevige basis zijn. Zodat als we met meerdere mensen opgaan, dat die niet omvalt. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Dus wat ik ook altijd tegen die kids zeg, is ik zelf moet erop kunnen springen, dansen, noem maar op. En ik moet het dan ook veilig vinden. En als dat punt is bereikt, dan krijgen ze van mij een bouwvergunning. En dan mogen ze er dus met z'n allen bovenop.
0: Het is een soort... Een soort bouwmeester ben je dan, hè?
1: Ja, maar ook gewoon lekker mini-bureaucratie. Gewoon gelijk alles. Wil jij een extra...
0: Het blijft Oegstgeest.
1: Ja, wil jij één baksteentje kleuren met stoepkrijt, dan moet je wel een 54B voor aanvragen.
0: Zeker, daar gaat de welstandscommissie er even over vergaderen.
1: Ja,
0: samen met de commissie kleuren.
1: Op tijd bij zijn.
0: Gelukkig was het wel het hele weekend natuurlijk droog, maar ook wel warm. Zeker als er in de volle zon gebouwd moest worden. Je hoort Suzanne Vlasblom daarover.
3: Het had wel ietsje koeler gekund, maar hier hebben we ook wel goede dingen voor. We hebben petjes, we hebben goed schaduw, we houden ze in de gaten, we roepen om. Drink water. Heb je het te warm? Ga even zitten. We hebben sproeiers. Daar zijn we nu druk mee bezig om die aan de praat te krijgen. En dan hopen we dat we zo wat verkoeling kunnen brengen. En natuurlijk zal er ook heus nog een ijsje komen. En een zakje chips voor het nodige zout. Dus we hebben het wel onder controle.
0: En de hamburgers niet te vergeten natuurlijk. Jordan, een reportage van Paul Albers. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Met kun je dit even terugkijken op onze website centraalplus.nl. Terug horen en terugzien. Dan is natuurlijk ook leuke foto's gemaakt. Dit is Shaggy en It Wasn't Me.
9: Centraal Plus Mark. Plus Robin. Is lekker wakker worden. Centraal Plus.
10: Yo man.
7: Yo, open up, man.
10: Yo, what do you want, man?
7: My girl just caught me.
10: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
10: With who?
7: The girl next door, you know? I don't know what to do.
10: Said it wasn't you.

0: Stereo Heart van Gym Class Heroes en Adam Levine tijdens de Centra Plus ochtendshow.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Deze kondig ik af en de volgende kondig ik ook nog aan. Maar daarna, dan moet je het even zelf raden.
2: Ja, deze mag je zelf gaan uitvinden. We draaien hem sowieso naar acht hoor, dus maak je geen zorgen. Maar misschien heb je al genoeg aan deze 1 seconde.
0: Oh, ja, zeker.
2: Ja?
0: Ja.
2: Nou, weet je het antwoord? Dus
0: oh,
2: de naam
0: ik wilde
2: van
0: het antwoord.
2: Ja, nee. De naam van de artiest en de naam van het nummer. En de artiest is dus Italiaans. Het is ook een Italiaanse naam. Maar de naam van het nummer is dan weer Frans.
0: Ja.
2: Dus dan voor, omdat hij zo makkelijk is, vereis ik wel correcte spelling. Nog één keer.
0: Correcte spelling. Het is een beetje zomers, hè?
2: Precies. Weet jij het? Stuur een antwoord naar ochtendshow@centraalplus.nl in een e-mailtje.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan de verkeersinformatie van de ABB. Er staat 717 kilometer file in het land. In de Leidse regio is het ook druk. Begin op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoflied doe er 5 minuten langer over. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelofarensveen 13 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarensveen en Zoetewoudenrijndijk 3 minuten. En tussen Hoogmade en knooppunt Hoflied ook 3. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 15 minuten vertraging. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 minuten. En de andere kant op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ommerdijk en Wassenaar 6 minuten. Dan de N-wegen, de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Weipoort 3 minuten vertraging. En de laatste de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 4 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via Centraal.

0: Summer Walton, A Night Like This, tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is 8 over 8 op deze dinsdag 26 mei, de heetste 26 mei ooit, denk ik.
1: Dat is nu door jou bepaald.
0: Zeker. Ik denk dat we een temperatuurrecordje gaan aantikken vandaag.
1: Ik denk het niet. Ik ga het voor je opzoeken, oké?
0: Ga jij dat even doen? Dan ga ik ondertussen vertellen dat het de Centraal Plus ochtendshow is met het nieuws uit je eigen buurt. Sowieso even landelijke nieuws wat vandaag bekend wordt. Dat er steeds meer invloed van criminelen in het bestuur en de bovenwereld is. Dat blijkt uit een onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Er ontstaat inmiddels een parallelle en verweven economie in Nederland, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, zorg, horeca en detailhandel. En het gaat dan bijvoorbeeld over de overstroming in Valkenburg in Limburg in 2023. De hulp vanuit de overheid kwam niet op gang. Horecaondernemers die in geldnood kwamen kregen in plaats daarvan financiële hulp vanuit het criminele milieu. Daarna benaderden criminelen de kwetsbare ondernemers om hun geld wit te wassen, drugshandel te faciliteren of vergaderruimtes beschikbaar te stellen. En Niels Wennemars heeft een beroemde Britse kaasrolwedstrijd gewonnen. Het gaat om dus een kaasrolkampioenschap. Dit wordt dan van een heuvel afgelazerd en dan gaan al die deelnemers erachteraan rennen. En de 21-jarige Niels Wennemars, zoon van, wist internationale tegenstanders en lokale helden achter zich te laten in de jacht op een rollende kaas. Bij de NOS een fotootje van Wennemars met een stuk kaas in zijn handen. Ja. En sinds kort is de nieuwe serie Kees Vlodder te zien op streamingsdienst Videoland. In de spin-off van de bekende Vlodder-series en film speelt ook Saskia van Ytterson uit Leiderdorp mee. Ze kruipt in de rol van oma Vlodder. Afgelopen vrijdag vertelde ze in het programma De Vrijmibo hoe ze onverwacht bij de serie terechtkwam en over haar ervaringen tijdens de opnames. Kijk dat terug, zou ik zeggen.
1: En ik heb het opgezocht. Mark had geen ongelijk, maar hij heeft nog ongelijk. De verwachting.
0: Nou.
1: Het record voor 26 mei.
0: Even wachten, dat is tromgeroffel.
1: Is dus 29.1.
0: Ja.
1: 29.1. En als je dan de verwachtingen zouden toch wel 30 tot 31 kunnen
0: zeker
1: worden
0: in de beeld.
1: Ja. Dus zo gauw het 29.2 graden aantikt in de beeld, hebben we een weerrecord van vandaag.
0: Ik ga echt serieus naar de beeld rijden. Dan ga ik bij dat weerstation staan en doe ik gewoon. Dan gaat die temperatuur minimaal naar de 40 graden.
1: Heb je zo'n hete adem?
0: Zeker.
1: Hete saus eten.
0: Hete saus eten en dan gewoon temperatuurrecord. Het is de Centraal Plus ochtendshow met ook in de 1 seconde ronde.
1: En mijn excuses voor iedereen die net inschakelde in de ochtendshow. Fijn dat je er
0: dus
1: bent.
0: Dat je de radio aanzet, dat je alleen maar hoort temperatuurrecord.
1: Ja, nee, dat is verschrikkelijk. Fijn dat je er alsnog bent. Op deze
0: gelukkig
1: dinsdag.
0: Heb je ook een doedelzak nagedaan het vorige uur. De 1 seconde ronde, welke track hoor je hier? Nou, je hoort hem over een seconde of 30. En heb je het antwoord goed, dan ben je een goodiebag.
1: Ja, en dan vandaag. Mark heeft niet zoveel kleren aan. Dat klinkt heel raar. Mark heeft niet heel veel dingen aan die ik weg kan geven.
0: Nee.
1: Dus het wordt gewoon een vanille goodiebag. Je bestaat uit een tasje, een sleutelhanger en een pen. Allemaal van Centraal Plus.
0: Zeker weten. Dus, en anders doe je morgen ook weer mee. Dat kan ook. Hè? Je kan ook wel meedoen.
1: Ja, we doen het denk ik iedere dag dat we er zijn. Dus lekker makkelijk.
0: Zeker. Straks verderop in de show. Wat hebben we allemaal? Zometeen Paul het Lam van Pro Voorschoten. Want de discussie rond de bouwweg bij Starrenburg 3 in Voorschoten wordt steeds grimmiger. Nadat de omgevingsdienst bevestigde dat er zonder vergunning staalslakken zijn gebruikt, is er een dwangsom opgelegd. Toch rijden er nog steeds vrachtwagens over de weg. Wat wil Pro daaraan gaan doen? We gaan het straks van ze horen. We gaan het ook nog over jonge mantelzorgers hebben. Want binnenkort is de week van de jonge mantelzorgers. Daar gaan we even.
1: Mensen die voor jonge mantels verzorgen?
0: Nee, zeker niet. Jonge mensen die dus voor een ziek familielid bijvoorbeeld zorgen. En dat vrijwillig doen.
1: Ah, ja, oké. Dus niet zorgers van jonge mantels. Maar jonge mensen die mantelzorgen.
0: Nee, Bont is ook uit, hè?
1: Ja, dat erop.
0: De 1 seconde ronde, de oplossing daarvan.
1: Ik kan er maar
2: wat
1: eentje
2: gaat
1: zijn.
2: Rabin nu vertellen?
1: Is deze banger. Hij is al een tijdje uit, maar niet slechter geworden.
2: L'amour toujours. Gigi D'Agostino.

0: Dit is de ochtendshow. Centraal plus Mark plus Rabin plus
1: Paul het Lam van Pro Voorschoten
0: is wakker worden met
1: een gesprek over Starrenburg 3 in Voorschoten. Want de discussie rond de bouwweg daar wordt steeds grimmiger. Nadat de Omgevingsdienst West-Holland bevestigde dat er zonder vergunning staalslakken zijn gebruikt, heeft de Raad Bouw een dwangsom opgelegd gekregen. Toch rijden er volgens mij nog steeds vrachtwagens over die weg. Omwonenden maken zich zorgen over stof, gezondheidsklachten en mogelijke vervuiling van het grondwater. Pro Voorschoten vindt dat het college harder moet optreden en wil dat de bouwweg via bestuursdwang direct wordt stilgelegd. Paul het Lam van Pro Voorschoten in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wanneer dachten jullie of jij, dit gaat echt mis?
2: Eigenlijk tijdens de vergadering van afgelopen donderdag. Dat dachten wij niet alleen hoor, dat dacht ik volgens mij in de meeste fracties. Toen we vernamen dat er inderdaad een last onder dwangsom is opgelegd of opgelegd zou gaan worden. En dan werd er ook aan toegevoegd, dan mag de aannemer ook beroep aantekenen. Dat begrijp ik. Mm-hmm. Maar vooral, dan mag de weg ook nog steeds gewoon gebruikt worden. Toen wordt het gewoon niet stilgelegd, acuut.
1: Daar willen jullie verandering in?
2: Ja.
1: Jullie hebben het college gevraagd, zet er een hek neer of doe iets.
2: Ja, doe iets. Kijk, het was een beetje zoeken, wat kan er dan nog? Nou goed, we hebben gezien dat er nog een maatregel is, bestuursdwang. En we willen graag dat het college, of in ieder geval dat de bevoegde overheden het maximale doen om te voorkomen dat die weg momenteel nog gebruikt wordt.
1: Nou, want staalslakken, dat is een restproduct uit een verbrandingsoven. Dat is niet zo goed voor de gezondheid. Er is landelijk heel veel over te doen ook. Hè? En dat ligt dus nu onder die weg in Voorschoten.
2: Ja, correct.
1: Oké, en dat hoort daar niet?
2: Nee, dat hoort er niet. Dat mag er niet. In theorie mag je het gebruiken als je een vergunning krijgt. Maar goed, de Omgevingsdienst heeft aangegeven dat die vergunning er niet in zit.
3: Want het is een soort van, moet het een beetje zien als het nieuwe asbest. Wat vroeger een geweldig goed idee was om overal in te bouwen, kwamen we later achter. Eigenlijk is dat veel schadelijker dan we ooit hadden verwacht. Het is misschien niet de bedoeling om dit te gebruiken, maar het ligt wel op meerdere plekken.
2: Ja, ik denk dat ik het zo goed kan vergelijken.
1: En de wethouder die zegt, ja, we kunnen niet zoveel afdwingen. Maar jullie denken daar anders over, hè?
2: Nou, ik begrijp de wethouder wel. Want het bevoegde gezag op dit moment is de Omgevingsdienst. Dus ik heb vooral de wethouder gevraagd om bij de Omgevingsdienst aan te dringen op een vervolgmaatregel om te zorgen dat die Omgevingsdienst de weg gaat stilleggen.
1: Ja, en die bouwer, dat is de raadbouw, die zijn bezig met onder andere die weg aanleggen. Die hebben die aangelegd met staalslakken. Dat wordt natuurlijk in opdracht van de gemeente gedaan. Het lijkt me dan lastig om dan nog vol vertrouwen met zo'n bouwbedrijf te kunnen samenwerken.
2: Ja, ik denk dat er nog wel wat gesprekken gevoerd moeten worden inderdaad. Want het lijkt erop dat er een onderaannemer die weg heeft aangelegd. Wellicht heeft de aannemer, die onderaannemer, het is hier vertrouwd. Maar inderdaad, een gesprek is zeker nodig. Vooral ook om de positie die de raadbouw nu inneemt. Als ze nou gelijk zouden meewerken en het probleem gaan oplossen, dan is het een ander verhaal. Maar ze stribbelen aardig tegen.
1: Oké, en dat doen ze dus door, ze hebben wel een dwangsom gekregen, maar gaan in beroep en zo?
2: Ja, nee, nou, maar goed, dat is een recht.
1: Ja.
2: Dat mogen ze doen.
1: Ja.
2: Maar het getuigt niet van heel veel vertrouwen.
1: Nee, ja, daar zit het. Het is allemaal prima dat ze dan in beroep gaan. Maar het geeft niet vertrouwen inderdaad richting gemeente en inwoners. Want wat voor gezondheidsklachten kunnen hieruit voortkomen voor omwonenden?
2: Nou, oké, wat we horen is dat er, en dat heeft, of het met staalslakken te maken heeft, kan ik niet beoordelen. Maar men heeft wel last van brandende ogen. Een soort een beetje een ijzersmaak in de neus, in de mond. Omwonenden voelen zich ziek af en toe. Ik heb al begrepen dat iemand ook naar het ziekenhuis is gegaan. Wellicht veroorzaakt ook door, of mede veroorzaakt door deze klachten. Er is ook genoeg aanleiding om te veronderstellen dat wellicht niet alleen die staalslak het probleem is, maar misschien dat in die bovenlaag die is neergelegd. Ja, ik ben er nu ook niet van overtuigd dat dat helemaal correct is.
1: Nee, het is een beetje waar rook is, kan vuur zijn.
2: Ja, je weet niet goed. Het lijkt er toch een beetje op dat er een mogelijk fraude gepleegd is met betrekking tot de aanleg van die staalslakken. Want dat is natuurlijk niet gemeld, terwijl het wel gebeurd is.
1: Ja, dus dat wordt nog uitgezocht?
2: Ja, oké, de Omgevingsdienst is natuurlijk nu bezig met het onderzoek. Hij heeft dat onderzoek ook al gepleegd, maar zal ook de vervolgstappen moeten nemen.
3: En wat voor volgstappen zijn er dan? Dus weg dicht en dan alles weer afschrapen en een nieuwe weg neerleggen? Of waar moet dan aan denken?
2: Laat ik zo zeggen, die weg moet weg.
3: Ja.
2: Dat is duidelijk. Kijk, of in ieder geval die staalslakken moeten weg. Ja, dan moet de weg toch echt open.
3: Ja, precies.
2: Ja. En ja, dat is heel vervelend. Ik bedoel, want dat is natuurlijk voor de raad bouwkosten is dat nog hoge kosten.
3: Ja.
2: Dat leidt natuurlijk ook tot vertraging voor het project. Dat is allemaal uitermate vervelend. Maar ja, met die gezondheidsklachten kunnen we gewoon geen risico's nemen.
3: Ah, okay. Dus ook Pro Voorschoten vindt dit eigenlijk gewoon geen goed nieuws dat hij weg zou moeten?
2: Nee, liefst gaat het, heb je die tijdelijke weg zo kort mogelijk. Ja, dat gaat nu toch wat langer duren.
1: Ja. Dat is dus voor de langere termijn en voor de korte termijn. Wat willen jullie het liefst vandaag nog?
2: Ja, uiteraard. Even de vraag wat nu gaat gebeuren. In hoeverre de raad bouw wellicht een beetje terugkeert op haar schreden. Of, ja. Hoe ferm de omgevingsdienst actie gaat ondernemen. Want die zullen dat gaan onderzoeken.
1: Ja, en het college, wat verwachten jullie dat het college vandaag nog doet?
2: Ik ga ervan uit dat het college vandaag gewoon contact opneemt met de omgevingsdienst. Om dit te benadrukken, dat die zorgen in Voorschoten gewoon heel groot zijn.
1: Ja.
2: En dat we het niet kunnen toestaan dat, dat die weg met die last onder dwangsom open blijft.
1: Ja, en als die wel open blijft, dan gaan jullie op de weg staan met een paar spandoeken.
3: Misschien? Ja, als je vandaag per ongeluk Paul het Lam vastgeplakt aan die weg ziet vinden, dan weet je nu waarom.
2: Ja, ik weet niet of dat echt een taak van een volksvertegenwoordiger is. Of hier van politicus. Maar dat zijn uiteindelijk natuurlijk wel democratische vervolgstappen. Dus ja. Je kan gaan demonstreren.
1: Dat snap ik heel goed. Paul het Lam van Pro Voorschoten, hou ons op de hoogte. En ik hoop dat er snel een oplossing komt.
2: Dankjewel.

0: Gebeurt het ook wel eens dat je een avondje flink hebt gezopen en dat je denkt, oh, I feel it coming.
1: Je voelt het opkomen. Je gaat, dat je je alcohol weer terug gaat geven aan de buitenwereld.
0: De weekend en de afpunt, ja, dat bedoelde ik. Het is de Centraal Plus ochtendshow. We gaan het straks hebben over jonge mantelzorgers. Want het is binnenkort de week van de jonge mantelzorgers. Week van de jonge mantelzorgers.
1: Dus, als je laat op zijn avond, is het daarom dat je het avond?
0: Nee. Ik heb gisteren gewoon al geheel onthouder gespeeld. Maar nee hoor. Maar de week van de jonge mantelzorgers, daar gaan we het straks over hebben uitgebreid. Eerst nieuws, weer en verkeer. Iris Paul.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Lokale burgemeester Wietske Veldman heeft vrijdag in de Hortus Botanicus...

0: Een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan professor Dr. André Baranski ter gelegenheid van zijn emeritaat. Baranski is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de transplantatiegeneeskunde in Nederland en daarbuiten. Hij verbeterde de kwaliteit van orgaantransplantatie door zijn gestandaardiseerde aanpak, zijn onderwijsprogramma's en zijn internationale kennisdeling. Dankzij zijn werk daalde het aantal beschadigde donororganen aanzienlijk, wat direct leidde tot meer succesvolle transplantaties en geredde levens. De regionale huisartsenvereniging Wassenaar, de Parnassia Groep en de gemeente Wassenaar hebben de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Mentaal Lokaal Wassenaar ondertekend. Doel van het samenwerkingsprogramma Mentaal Lokaal Wassenaar is inwoners helpen mentaal gezond te blijven en veerkrachtiger te worden. Daarbij gaat het om mensen te ondersteunen voordat de klachten zo ernstig worden dat specialistische GGZ nodig is. Dit wordt gedaan door toegankelijke informatie, digitale middelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar namen afgelopen weekend deel aan Hut 16. Vanaf vrijdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 4 uur werd er op het terrein van Scouting Sahara Satrias aan de Maria Hoevelaan in Oestgeest naar hartelust gezaagd en getimmerd. Kortom, er werden hutten gebouwd. Het warme weer was voor de organisatie een aandachtspunt. De deelnemers werden goed in de gaten gehouden en op een zeker moment werden er sproeiers ingezet voor de nodige verkoeling. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een warme en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
1: En dan een verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg. Begin op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoefvliet, 5 minuten vertraging. En diezelfde A4 tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelofarendveen, 11 minuten. Dan de A4 de andere kant op Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt Burgerveen, 7 minuten. En tussen Hoogmade en Zoeterwoudendorp, 3. Aan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld, 12 minuten. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Leiden en Oegstgeest-Noord, 3 minuten. En tussen Sassheim en Kaagdorp, 5. Dan de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, 8 minuten. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnsaat en Wouden, de aansluiting met de A4, 11 minuten. En tot slot de Korverlooptunnel, de N434 tussen Wassenaar en Zoeterwoude tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoefvliet, 8 minuten vertraging.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Aan Dijk van de Stem, Davine Michel daarvoor, of met Beat Me daarvoor nog. Suzanne en Freek met Halverwege. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Met vanavond vanaf 6 uur op televisie een nieuwe aflevering van Centraal Plus De Burgemeester. Waarin we een gesprek hebben met de burgemeester.
1: Van Leiden.
0: In dit geval van Leiden inderdaad. En daar zitten diverse onderwerpen in. Onder meer over de jokentrui. Want burgemeester Peter Heikoop heeft eindelijk zijn eigen rood-witte jokentrui. En de burgemeester die vertelt over het moment dat hij de jokentrui in ontvangst mocht nemen.
2: Ik sprak pas met Toon van der Poel over de fotograaf die de ongelukken, zeg ik maar even, en dergelijke vastlegt. En ik had wat boeken van hem geleend over Leiden door de decennia heen. En hoe ontwikkelde de veiligheid zich in de stad, de verkeersveiligheid. En ik bracht die boeken bij hem terug, dus ik fietste er naartoe. En toen was Joke er ook, de zus van Toon. En die had een verrassing voor mij en dat was de jokentrui. Dus dat was heel erg leuk. Iets waar ik naar uitgezien heb. En als het je dan ter ere komt, dan ben je daar heel blij mee.
3: Nu hopen dat het geen 24 graden wordt.
2: Nee, dan is het heet. Dat is het heet.
3: Want hij wordt volgens mij bij het mini-koraal vooral.
2: Ja, dan draag ik hem zeker. En dat ook de collega's. Dan zie je de jokentrui uit alle hoeken en gaten komen. En ook tijdens Leidens Ontzet zelf natuurlijk. Ja, dan zelf heb ik een andere uitrusting aan, om het zomaar te noemen. Maar het is mooi, want de jokentrui staat voor Leiden. En ik hou van.
1: Hij houdt van Leiden, denk ik.
0: Ja, dat wilde ik denk nog zeggen. Maar een jokentrui is wel. Dan hoor je er echt bij.
1: Nou, ik kan me ook voorstellen dat als je niet hier al de afgelopen, 10 jaar of zo, bent geweest met Leidens Ontzet, dat de jokentrui is dus een rood-witte trui.
0: Ja. Gebreid door Joke.
1: Handgemaakt. Handgemaakte trui. Ja. En het is een beetje een soort van rage / traditie aan het worden.
0: Zeker.
1: Het is de afgelopen 10 jaar dus al een beetje, ongeveer 10 jaar is het dan een beetje bezig.
0: Ja.
1: En ik hoop ook dat dat nog lang zal blijven. Dat het een soort van, dat een jokentrui tot ver na Joke gewoon een traditie blijft. Ja. Die we kunnen toevoegen aan deze al oude traditie die we in Leiden hebben.
0: Belangrijk, het is wol, dus het handwas en niet in het droger.
1: Precies, en altijd eerst even blokken. En altijd goed strekje en
0: ja.
1: Zo.
0: Ja, nee, het wordt. Jij weet hier alles van?
1: Nee, ik praat gewoon mijn vrouw na die dat iedere dag doet.
0: Top. En dan de burgemeester ook. Ja, ik heb dan een ander outfit aan. Nou, dat klopt. Maar als burgemeester dan moet je natuurlijk dat kostuum aan.
1: Ja.
0: Nou, ja, ik vind dat volgens mij best een uitdaging. Volgens mij loopt dat helemaal niet lekker. Hoed op je hoofd, strakke jassen.
1: Hij is al wel een pak gewend, alsof dat lekker
0: zit. Ja, maar dit is nou niet een normaal pak.
1: Nee, maar dat zit toch ook nooit lekker. Het is toch niet dat de burgemeester een keertje op teenslippers en een zwembroekie en een voetbalshirtje aan kan komen kakken.
0: Op zo'n dag van vandaag dat de burgemeester Heikoop dan in zijn korte broek op zijn slippertjes zo de gemeentehuis binnenloopt. Beetje op.
1: Met een Feyenoord shirt. Ja,
0: morgen. Ja. Ja, wie weet. Het is de Centraal Plus ochtend zo. Dit is Ruben Hillen en 20 Seconds.
4: Centraal Plus Mark. Plus Rabin. Is lekker wakker.

0: be with you.
1: Robin Hillen en 20 Seconds. Nieuwe muziek hier tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Lukt het raam in? Raam, we zetten even een stoel weg.
2: Ik pleur nog even van mijn stoel af. Sorry.
1: Tijdens de week van de jonge mantelzorgers zet Inclusio Leiden kinderen en jongeren in het zonnetje die thuis zorgen voor een ouder, broer, zus of ander familielid. En dat zijn er meer dan veel mensen denken. 1 op de 4 jongeren groeit op als jonge mantelzorger. In studio mantelzorgcoach Anke Ida. Goedemorgen. En ook nog 2, of tenminste in ieder geval 1 jonge mantelzorger. De ander is onderweg. In ieder geval hebben we Thijbrand van 10 in de studio. Thijbrand, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: En welkom in de studio. En Thijbrand die helpt thuis zijn slechtziende moeder. Nou, hoe combineer je nou school, vrienden en ontspanning met zorg thuis? En wanneer wordt helpen eigenlijk zorgen? En waarom blijven jonge mantelzorgers zo vaak onzichtbaar? Anke Ida, als je mantelzorger zegt, denken mensen vaak aan volwassenen of misschien wel oudere mensen. Maar het begint heel jong, hè?
4: Ja, zeker. Eigenlijk is het zo dat mantelzorg op alle leeftijden voorkomt. Dus inderdaad, wat je zegt, vaak denken mensen aan van je bent volwassen, je zorgt voor je partner of voor je ouders. Maar ook als je jong bent, kan je al opgroeien in een gezin waar iemand extra zorg nodig heeft. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan een broertje of zusje met een beperking, het syndroom van Down of autisme. Maar je kan ook een vader of moeder hebben met slechtziendheid, zoals Thijbrand, die overigens al 11 is. Ik zeg het toch maar even.
1: Dat is belangrijk. Heel belangrijk verschil, ja, absoluut.
2: Oh, sorry.
4: Maar je kan ook een vader of moeder hebben met een depressie, met somberheid. Er kan ook iemand zijn met een verslaving. En dat kan gewoon enorme impact hebben op hoe jij als gezin functioneert.
1: Ja. Wanneer begint dat dan? Wanneer ben je officieel mantelzorger?
4: Nou, kijk, bij volwassenen zeggen we langer dan 3 maanden. Het is een soort definitie. Langer dan 3 maanden, meer dan 8 uur per week. Bij jongeren zeggen we dat eigenlijk niet. Kijk, als je in een gezin opgroeit waar iemand, een vader bijvoorbeeld, in een rolstoel zit, dan kan je ook als je 2 bent, en dat is heel raar om te zeggen, al mantelzorger zijn. Maar je zal ook op die leeftijd misschien al worden gevraagd dat je rekening houdt, dat je iets alvast pakt voor papa. Weet je wel, zoiets kan gebeuren. Maar het is vooral eigenlijk, je doet extra dingen thuis. Maar je kan je ook zorgen maken over die persoon thuis. En het kan soms zo zijn dat je heel zelfstandig wordt opgevoed. Omdat er veel aandacht gaat naar die persoon die wat mankeert.
1: Ja. Ik zie Thijbrand al knikken de hele tijd. En jij hebt een moeder die slechtziend is. Wat doe je thuis dan allemaal om te helpen?
5: Ik moet koken, omdat mijn moeder het recept niet kan lezen. En dan moet ik het recept voorlezen. En mijn moeder heeft nog een klein kindje. En dan doe ik de kinderwagen op onbekende of donkere plekken help ik ook de weg wijzen.
1: Oké. En doe je dit al lang?
5: Ik denk al sinds mijn 5e of zo.
1: Oké, dus het is echt voor jou een beetje gewoon geworden, hè? Mm-hmm. En dan hoor je in één keer dat je dan een mantelzorger bent. Dat is toch ook, wat dacht je toen je dat hoorde? Mantelzorger, wat is dat woord?
5: Ja, ik wist niet precies wat het was. Dus ging ik een vraag aan mijn moeder en toen wist ik het wel weer.
1: En ik kan me ook voorstellen dat je dan op school daar misschien over vertelt. Hoe reageren dan bijvoorbeeld de klasgenootjes of de juf of de meester?
5: Ja, ze vragen af en toe wel hoe het is. En dan reageer ik wel dat het soms leuk is, maar af en toe ook weer niet. Want ik vind wasdoen ook niet altijd zo leuk.
1: Oké, maar die doe je wel?
5: Ja.
1: Oké. En dan witte was en dan de donkere was. Dat moet je dan allemaal in die wasmachine doen en zo. En dat is best flink. En hoeveel uur ben je daar dan per dag mee bezig?
5: Dat weet ik niet precies. Ik denk 5 of zo.
1: Oké, dat is best wel heel veel.
4: Dat is heel veel.
2: En vermoed je niet af en toe dat je denkt van, volgens mij kan ze dit gewoon zelf, maar heeft ze er geen zin in. Dus vraag ze Thijbrand even. Of heb ze het echt nodig? Wat denk jij?
5: Af en toe denk ik wel dat ze het zelf kan, maar vaak heeft ze me wel echt nodig.
1: Ja, kijk. We gaan even naar Demi toe, inmiddels ook in de studio. Goedemorgen, Demi.
6: Goedemorgen.
1: En jij groeit op met een zusje met een verstandelijke beperking. Wat betekent dat voor jou in dagelijks leven?
6: Dat betekent gewoon een beetje helpen met bepaalde dingen. Niet veel. Ze kan heel veel dingen zelf. Het is gewoon vooral leuke dingen doen, zoals naar een kinderboerderij gaan, races kijken. We zijn fan van Formule 1 en
1: En hoe is dat anders dan in een gezin waar niks aan de hand is? Want je hebt toch een bepaalde zorgtaak die je dan misschien ook onbewust op je neemt. Maar waar zit dat verschil dan in?
6: Ja, het verschil zit dat ik soms wel wat dingen extra moet uitleggen. En bij haar, bij mijn zus Mandy, is het gewoon... ze is druk in haar hoofd. Dat is waar het ADHD van is. Dus soms dan zegt ze dingen heel vaak. En dan moeten we een beetje zeggen van Mandy eventjes niet.
1: Ja, ja, ja. Ja, ook dan ben je denk ik bezig met mantelzorg. Kijk, toch?
4: Ja, dat hoort er ook bij. Ik zit ook te denken, Demi, volgens mij kan jouw zus ook niet makkelijk alleen thuis blijven.
6: En niet lange tijden.
4: Nee.
1: Dus, maar dat lijkt me dan ook mantelzorg. Want ja, in principe heb je een soort verplichting om dat dan te doen. En je doet dat omdat het je zus is, hè?
6: Ja.
1: Je laat haar ook niet alleen, hè? Dat snap ik ook. Maar dan ben je dus wel eigenlijk aan het zorgen.
6: Ja, dat klopt.
1: En wat gaan jullie doen tijdens de week van de jonge mantelzorgers?
4: Wij proberen altijd iets te verzinnen wat de jongeren echt aanspreekt. Dat is natuurlijk wel lastig, want wij kunnen jongeren zelf niet zo makkelijk bereiken. Omdat jongeren het vaak niet eens doorhebben. Je merkt ook aan Demi van dit doe ik gewoon, dit is gewoon. Ze weten niet beter, jouw zusje Mandy was altijd al zo. Dus voor ons is het nog niet zo makkelijk om jongeren echt te bereiken. Dus wat we graag doen is bijvoorbeeld zo'n interview geven. Of op scholen gastlessen geven. En wat wij nu gaan doen in de Week van de Jonge Mantelzorgers op 3 juni... hebben we een gamebus ingezet, gehuurd. En dat is een klein busje waar je kan gamen. Dus mooie schermen staan waar je, weet ik het, Fortnite, Mario Kart kan doen. En dan hopen we dat in ieder geval dat de groep een beetje tussen 6 en 16 aanspreekt. En dan kunnen we, dat wisselen we af met leuke spelletjes doen buiten... Maar wat ik zeg, van we doen ook voor de rest, het hele jaar door is er altijd, daar weet jij ook van, Demi, de Recharge Lounge. Dat is 1 keer per maand komen we samen. Misschien kan jij vertellen wat dat is.
6: Het is gewoon een dag in de maand dat we even samenkomen en gewoon een beetje vergeten dat we mantelzorg zijn. Gewoon leuke dingen doen. De eerste keer dat ik erbij was, toen deden we een escape room. Dat was hartstikke leuk. En ja, soms dan gaan we ook gewoon alleen maar praten. En,
1: ja, het is even loskomen, denk ik.
6: Ja.
1: Ja, en je bent ook met andere jonge mantelzorgers. Dus misschien kan je het er ook dan juist over hebben. Dus een beetje aanvoelen hoe dat gaat, denk ik.
6: Ja, dat klopt.
1: En ik zit even te denken, want we hebben het nu over jonge mantelzorgers uiteraard. Jullie bieden vanuit Inclusio heel veel ondersteuning. Maar ik ben toch een beetje benieuwd. Thijbrand, als ik even naar jou kijk, heb, wat zou jij nog nodig hebben om het voor jou makkelijker te maken?
5: Ja, ik denk meer steun.
1: Ja, en hoe zou dat er dan uit moeten zien?
5: Af en toe... een uurtje weg of zo, wandelen, voor een beetje rust.
1: Kijk, die houden we vast. Demi, dezelfde vraag voor jou. En is een beetje onverwacht misschien, hoor. Maar...
6: Ja, misschien gewoon een dagje, een volledige dag gewoon ergens naartoe, naar een pretpark, dierentuin. Ja, gewoon even een hele dag gewoon even een beetje met z'n allen, met mensen die hetzelfde meemaken als jij en dan... lekker plezier maken.
1: Kijk, Ankie, daar genoeg ideeën al, hè?
4: Ja, zeker. Ja,
1: vanuit de groep zelf.
4: Ja, dat is wat we willen. Gewoon, en dat merk je ook gewoon even weg thuis, hè? Even weg en met elkaar. Dus ja. Dat is, ja.
1: En of het een uurtje of een dag is, hè? Het zal ergens een beetje in het midden liggen, maar daar...
4: We nemen het mee.
1: Ja, kijk.
2: En het is ook wel hard werken natuurlijk, maar het is toch ook nog wel eens af en toe wat lollig, of niet, Thijbrand?
5: Ja, mijn moeder die dacht een keer dat ze jam op de boterham deed en toen deed ze er sambal.
1: Dat zal een lekker broodje zijn geweest.
5: Ja.
1: Je hoorde hier in de studio jonge mantelzorgers Thijbrand en Demi samen met mantelzorgcoach Ankie Ida van Inclusio Leiden. Tijdens de week van de jonge mantelzorger is er extra aandacht voor kinderen en jongeren die thuis zorgen voor een ander, vaak zonder dat iemand het doorheeft. Meer informatie is te vinden op inclusioleiden.nl. Dank jullie wel allemaal voor de komst.
4: Dank je.
3: Dit is Centraal Plus.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, tot dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. Veel dagelijkse files en een paar bijzonderheden, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen zijn 2 rijstroken dicht en is de vertraging ruim een kwartier. En wat verder opvalt is de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Den Haag-Marienveld staat 3 kilometer file en dat kost je ook hier ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Hey.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met George Ezra, Anyone For You en Martin Garrix en Ed Sheeran. Jorde Repeated. En daarmee is het 9 uur geweest en ben je beland in een nieuwe aflevering van Rudo. En net wakker geworden hier met de ochtendshow. Jorde, Mark en Rabin en gasten bij hen in de studio. Vanmorgen hier in de ochtendshow was er onder andere aandacht voor Paul Vlam. Hij is raadslid bij Pro en maakt zich heel erg druk over staalslakken die gebruikt zijn in een bouwweg in Voorschoten. En verder is het de week van de jonge mantelzorgers. En Anke Ida kwam daarover voorbij in de studio. En ze organiseren van alles en nog wat in die week van de jonge mantelzorgers. Alle twee de interviews later vanmorgen terug te vinden op onze website centraalplus.nl. En nu een nieuwe aflevering van Rudo met de vaste ingrediënten op de dinsdag die je als normaal nog voelt. Met er in Benson Boone, Russo en Emma en eerst Sarah Larsen, Midnight Sun.
0: Rudo!

0: Russo en Emma Heesters liefdesverdriet hoorde je hier bij Centraal Plus. Goedemorgen. Vanavond vanaf 6 uur op televisie en online weer een nieuwe aflevering te zien van Centraal Plus de burgemeester. Die deze week trouwens een bezoek gaat brengen aan het AZC. Hij gaat daar spreken met bewoners, hulpverleners en mensen die daar werken. Het onderwerp AZC komt trouwens ook te sprake als hij met inwoners spreekt. En dat onderwerp dat ligt vaak nogal gevoelig.
1: Nee, ik spreek ook veel met mensen en dan hoor ik echt wel over de zorgen. En dat gaat soms over zorgen die echt wel oprecht zijn. En ook al terecht zijn als het gaat over de woningnood, over het feit dat mensen een huis zoeken. En soms worden ook bepaalde dingen aan elkaar verbonden. Als je er met ze over doorpraat, dan komt het vaak er helemaal niet zozeer op neer dat het aan de asielzoekers ligt. Alleen, ja, er is wel een soort klimaat geschapen, ook door aangewakkerd door sommige politici, waarin ja, zij de zondebok worden gemaakt. Ja, en daar zou ik wel voor willen waken. En ik moet zeggen, als je de gesprekken voert, dan heel veel inwoners die zeggen ook van ja, we bedoelen dat ook niet zo, want ik spreek zelf ook wel eens met mensen die echt over de schreef gaan. En dat moeten we ook wel normeren.
2: Is dat gewoon een geel om hulp? Een schreeuw om hulp?
1: Nou ja, het is in ieder geval wel iets waar we ons als bestuurders en ook de landelijke politiek zeker zich ook toe moeten verhouden. Van, we hebben heel veel dingen niet op orde. Ook gewoon als het maar gaat over toegang tot onderwijs, toegang tot de woningmarkt en dergelijke. Niet iedereen heeft vanzelfsprekend een huis, een dak boven het hoofd. Tegelijkertijd is Leiden de stad van vluchtelingen. Wij hebben een geschiedenis waarin we mensen opvangen. Waarin we omzien naar elkaar. Dat zit in de 16e, 17e eeuw met de Hugenoten, met de Pilgrims. En dat DNA dat zit nog steeds in de stad. Wij zijn gewend dat mensen komen en mensen gaan. Dus je ziet in de volle breedte echt veel draagvlak voor die opvang. Maar je ziet inderdaad ook bij veel mensen waar er echt veel zorgen zijn. Die zorgen moeten we serieus nemen, moeten we over spreken. Maar ik denk dat wij in Leiden blij zijn dat wij hier geen rellen hebben zoals bijvoorbeeld in Loosdrecht. En ik denk dat.
2: En die verwacht u ook niet?
1: Nee, die verwacht ik ook niet. Ook omdat het goed gaat. In de Antoniuskerk is er gewoon nog niks gebeurd. En natuurlijk, recent kwam er naar buiten een steekincident aan de Haagse Schouwweg. Ja, als ik daar dan op inzoom, dan blijkt dat het is geweest een vechtpartij waarbij twee mannen, de ene een mok op de kop van de andere heeft geslagen. Is niet goed, hè? Het was een vechtpartij, fout. Veroordelen we ook, maar dat is geen mestrekkerij geweest of zoiets. En ja, Rudo, ik geef het je ook te doen. Er wonen daar meer dan 740 mensen bij elkaar. Waaronder een aantal met trauma. Ja, kan er dan een keer wat gebeuren? Ja, natuurlijk gebeurt daar ook iets. Maar dat betekent niet dat de openbare orde in het geding is geweest of de veiligheid van omwonenden. Dat is allemaal niet aan de orde.
0: Burgemeester Peter Heikoop dus over zijn bezoek aan het AZC komende week. Komende vrijdag gaat hij dat doen. En de zorgen die leven onder Leidenaren. Vanavond zie je de beelden erbij. Het interview met Peter Heikoop, Centraal Plus de burgemeester. Even na 6 op televisie en ook online op centraalplus.nl.

0: tijd voor het nieuws van 9:30 met Paul. Daarna meer muziek hier. Blijf luisteren onder andere voor Pink en Fucking Perfect.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Local burgemeester Wietske Veldman heeft vrijdag in de Hortus Botanicus Leiden een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan professor Dr. André Baranski ter gelegenheid van zijn emeritaat. Baranski is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de transplantatiegeneeskunde in Nederland en daarbuiten. Hij verbeterde de kwaliteit van orgaantransplantatie door zijn gestandaardiseerde aanpak, zijn onderwijsprogramma's en zijn internationale kennisdeling. Dankzij zijn werk daalde het aantal beschadigde donororganen aanzienlijk, wat direct leidde tot meer succesvolle transplantaties en geredde levens. De regionale huisartsenvereniging Wassenaar, de Parnassia Groep en de gemeente Wassenaar hebben de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Mentaal Lokaal Wassenaar ondertekend. Doel van het samenwerkingsprogramma Mentaal Lokaal Wassenaar is inwoners helpen mentaal gezond te blijven en veerkrachtiger te worden. Daarbij gaat het om mensen te ondersteunen voordat klachten zo ernstig worden dat specialistische GGZ nodig is. Dit wordt gedaan door toegankelijke informatie, digitale middelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar namen afgelopen weekend deel aan Hut 16. Vanaf

0: vrijdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 4 uur werd er op het terrein van Scouting Sagara Satrias aan de Mariahoevelaan in Oestgeest naar hartelust gezaagd en getimmerd. Kortom, er werden hutten gebouwd. Het warme weer was voor de organisatie een aandachtspunt. De deelnemers werden goed in de gaten gehouden en op een zeker moment werden er sproeiers ingezet voor de nodige verkoeling. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een warme en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaansveen zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

Remy en nieuwe muziek van Sam Fender, Olivia Dean hoorde je en Pink nog met Fucking Perfect. Het is 26 mei. Wie zijn de jarig vandaag? Naar Demi Luzeel, oud-voetballer, is 43 geworden. Verder Luca Toni, hij is ook oud-voetballer. Uit Italië komt hij, 49. En Barbara Delore, oud-lange baanschaatser en presentatrice, 52. Jorien de Mol, 55 geworden. En het is de verjaardag ook nog eens een keertje van Lenny Kravitz. De zanger van It Ain't Over Till It's Over is vandaag 62 geworden. En Timon Tamata is ook jarig, voormalig Nederlands voetballer. 70 is hij, heeft trouwens ook nog gevoetbald voor België. En Beppie Melissen is Tante Cor uit Gooise Vrouwen. Die is 75 geworden vandaag. Verder is het de verjaardag van Stevie Nicks. Amerikaanse zangeres, vandaag 78 geworden. En Erika Terpstra, Nederlands politica. Prestatrice en ook zwemkampioene. Zij heeft een bijzondere leeftijd, vind ik wel, van 83 behaald. Het is niet een bijzondere leeftijd, maar toch als je die 80 gepasseerd is, is ieder jaartje toch wel bijzonder, zou je zeggen. Hey, en de laatste jarige geboren op 26 mei 1975. Oftewel 51 kaartjes op de taart van Lauryn Hill.

0: What That Thing hoorde je. Lauren is vandaag 51 geworden. Je luistert naar Central Plus. Ik ben Rudo met ook wat zomerse muziek. Pas wel bij het weer van vandaag. The Guru Just Project. Dit is Infinity.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

meteen draaien. Misschien wel jouw tracksuggestie rond 22:50. De Centraal Plus, de radiozender voor je eigen regio. Ik ben Rudo, tot 1 uur vanmiddag bij je. Met nu de nieuwste van Samber. Dit is Potential.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de ochtendspits, ook in het westen van het land. Wat daar nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoudendorp 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En de A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel nog 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Day. Oh. Op de radio.
1: Met Teddy Swims, Mr. Know-It-All en Shawn Mendes. It'll be okay, hoorde je hier op deze dinsdagochtend. Goedemorgen. De dinsdag die een beetje aanvoelt als een maandag door die tweede Pinkse dag die we hadden. Gisteren ook de hele dag het gevoel gehad dat het zondag was. En afgelopen zondag een soort in een twilight zone gezeten. Dat ik dacht, wat voor dag is het dan, joh? Maar wel echt een heerlijk Pinkster weekend gehad. Lekker date night met mijn vriendin. En de film van Michael Jackson gezien. Lekker uit eten geweest. Heel veel uitgerust. En de tuin heeft er nog nooit zo mooi bij gelegen.
0: Rio!
1: De eerste vrije dag nu. Eerste kerstdag.
2: Ja.

0: Het is de nieuwste Shakira met Burna Boy. Die Die is het thema liedje, de thema song van het WK.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws uit de Leidse regio in Wassenaar, onder andere over de 10e editie van Hut 16. Een reportage van onze eigen Paul Albers is nu online te vinden via centraalplus.nl. Verder burgemeester Peter Heikoop over de Leiden Marathon. En hij steunt de organisatie voor de goede organisatie die er doen, ondanks ongevallen die daar gebeuren. In dit geval natuurlijk het overlijden van Rosalie 2 weken geleden. Verder belangrijke overwinning van ZZ tegen Groningen in de play-offs. 1-1 staat het nu. Verder onderhoud aan de parkeervakken op het Kwekerijplein in Leiden. 2 gevonden na een gasexplosie bij een barbecue. En verder was er een benefietmiddag van de SSR. Die hebben geld opgehaald voor mentale hulp aan studenten. Afgelopen weekend was er een weekend met mooi weer. Vanmiddag met mooi weer. Verder de Leidendorfse oma Vlodder, die zegt het script voor een eventueel tweede seizoen ligt al klaar als het gaat over de serie Kees Vlodder. De Leidendorfse Saskia van Itterson, die zit in ieder geval in die serie, die speelt oma Vlodder. Verder diverse ongevallen die afgelopen weekend nog gebeurd zijn, waaronder fietsen in de brand bij station Vink. Een auto die ondersteboven op de A4 terecht gekomen is. En ander nieuws is nog dat de Leidse horeca komend weekend geld in gaat zamelen tijdens de Nacht van de Fooi. En verder is het een hond die zichzelf vastgegraven heeft in Park de Houtkamps. Zaterdagmiddag gebeurde dat. Die zat vast in de brandweer, die moest hem bevrijden. En dat en ander nieuws, je vindt het nu op onze website centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: Galantis en David Guetta, 5 Seconds of Summer. Leider hoorde je, het is tijd voor het nieuws van 11:30. Daarna meer muziek hier, de nieuwste Dominique Feik, White Keys.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Local burgemeester Wietske Veldman heeft vrijdag in de Hortus Botanicus Leiden een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan professor Dr. André Baranski ter gelegenheid van zijn emeritaat. Baranski is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de transplantatiegeneeskunde in Nederland en daarbuiten. Hij verbeterde de kwaliteit van orgaantransplantatie door zijn gestandaardiseerde aanpak, zijn onderwijsprogramma's en zijn internationale kennisdeling. Dankzij zijn werk daalde het aantal beschadigde donororganen aanzienlijk, wat direct leidde tot meer succesvolle transplantaties en geredde levens. De regionale huisartsenvereniging Wassenaar, de Parnassia Groep en de gemeente Wassenaar hebben de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Mentaal Lokaal Wassenaar ondertekend. Doel van het samenwerkingsprogramma Mentaal Lokaal Wassenaar is inwoners helpen mentaal gezond te blijven en veerkrachtiger te worden. Daarbij gaat het om mensen te ondersteunen voordat klachten zo ernstig worden dat specialistische GGZ nodig is. Dit wordt gedaan door toegankelijke informatie, digitale middelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar namen afgelopen weekend deel aan Hut 16. Vanaf vrijdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 4 uur werd er op het terrein van Scouting Sagara Satrias aan de Maria Hoevelaan in Oestgeest naar hartelust gezaagd en getimmerd. Kortom, er werden hutten gebouwd. Het warme weer was voor de organisatie een aandachtspunt. De deelnemers werden goed in de gaten gehouden en op een zeker moment werden er sproeiers ingezet voor de nodige verkoeling. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog.

0: het weer. Vandaag een warme en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam centrum zo'n 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20, Gouden Hoek van Holland, voor Nieuwekerk aan de IJssel, duurt nog 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Lady Antebellum. Niet journaal bij Centraal Plus. Het is 10:30 geweest. Goedemorgen.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, onder andere nieuws over een hond die zichzelf ingegraven heeft. De brandweer is namelijk zaterdagmiddag rond 2:15 enige tijd bezig geweest met het bevrijden van die hond. De hond zat vast in een tunnel onder de grond in park De Houtkamp in Leiderdorp. In het hondengedeelte van het park was de hond in een tunnel gekropen en die kon niet meer zelfstandig vrijkomen. De brandweer die heeft een grote gul gegraven om bij de hond te kunnen komen en heeft het dier met behulp van het baasje bevrijd. De hond die bleef ongedeerd bij het incident en kreeg water van de brandweer. De brandweer heeft daarna de situatie veilig gesteld, zodat het niet nog een keer kon gebeuren met deze of misschien wel een andere hond. De foto kun je vinden van gravende brandweermannen op onze website centraalplus.nl en in onze gratis app. Kreeg een mailtje binnen van Saskia. Die mailde voor, ja, hoe kan het ook anders?

Bahamen, hoe let the dogs out, hoorde je hier bij Centraal Plus. Vanwege die vastzittende hond in Park de Houtkamp. Afgelopen zaterdagmiddag. Saskia vroeg de track aan. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Het is zonnig. De zon die schijnt volop en het wordt zo'n 30 graden vanmiddag. Plaatselijk 31 graden. Aan zee bij Wassenaar kan het wel wat afkoelen door een windje van zee. Morgen is het overal minder warm, maar nog steeds wel een prima dag hoor. Verder wat bewolking en ook zonnige periode. En een temperatuur die daalt naar een graad of 22.

De Centra Plus met Fade Evans, Mesmerized. En daarmee is alweer bijna 11 uur. Deel 3 van Rudo komt eraan. Daarin hoor je nieuwe muziek van Stella Lefty. De plustrack van vorige week, Basten. Rudo!

toch nu een beetje aan het beleven zijn. Komt wel wat slechte weer aan met regen en zo en lagere temperaturen. Maar goed, daar gaan we het verder nog helemaal niet over hebben. Laten we de zomer vieren met deze zomerse plaat van Alize. Dit is Moi Lolita.

0: zijn.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: D. Oh. Op de radio.
1: Matsia, Clap Your Hands en Stella Lefty. Je hoorde Boston en daarmee is het 11 uur geweest. En ben je beland in deel 3 van Rudo. Aan het begin van deze werkweek. Klinkt lekker op dinsdag om te kunnen zeggen aan het begin van deze werkweek. Ja, scholen zijn ook weer begonnen na toch wel een voor sommigen lekker lang weekend. Sommige scholen waren vrijdag ook al vrij. In ieder geval nu dus weer aan de slag. En Rudo hier op de radio bij Centraal Plus met zometeen de dag van vandaag. En de vraag aan jou, welke track past er bij die dag? Verder zometeen om 11:30 het nieuws met Robert Beurzen. En lekkere tracks van Calvin Harris en Clementine Douglas. Blessings. Noah Kahan komt eraan met American Cars. En eerst die zoom in Zane. Eyes closed. Rio!

0: Noah Kahan en American Cars, nieuwe muziek hier bij Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets, of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Dinsdag 26 mei 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is de dag van de sociologie. De dag is vooral een conferentie die dit jaar plaatsvindt op 26 mei aan de Universiteit van Antwerpen. Daar schijnt een goede sociologische afdeling te zitten. Het is in ieder geval een jaarlijkse bijeenkomst voor mensen in de beroepgroep die onder sociologie vallen. Dus het beroep wordt in het zonnetje gezet. En het is vandaag ook de dag van de energiegemeenschap. En die gemeenschap is niet één specifieke instantie die centraal staat vandaag, zoals energiecoöperaties. In plaats daarvan draait de dag vandaag namelijk om samenwerken rondom energievraagstukken, zoals de netcongestie en ook leveringszekerheid. Dus het is een vrij brede dag, maar wel de dag van de energiegemeenschap. En aan jou de vraag, van welke plaat krijg je energie? Of welke plaat gaat over energie? Ik moet zeggen, ik krijg het wel een beetje van deze hoor. Ik was afgelopen weekend bij de Michael Jackson film, Michael. En daar ging het een groot deel over de Jackson 5. Dus ik dacht, ik ga nog maar eens eventjes wat van de Jacksons draaien. Dat heb ik al heel lang niet gedaan. Lovely One hoor je.

0: Bluff en de Counting Crows en Holiday in Spain. En ook nog de Jacksons door The Lovely One. Ja, ik zei het ook, ben dit weekend naar de film Michael geweest. Dus was een klein beetje geïnspireerd en geïnfluenced. Alhoewel dit liedje, Lovely One, niet in de film voorkomt. Kleine spoiler alert. Zometeen na het nieuws met Robert. Meer muziek hier. Je hoort dan onder andere Olivia Dean en So Easy.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurse. Deelnemers van de afgelaste 10 kilometer van de Leiden Marathon krijgen van de organisatie twee opties om een deel van hun inschrijfgeld terug te vragen. Of 50% van het inschrijfgeld terug, of 50% korting op een startbewijs voor de 10 kilometer van volgend jaar. Deelnemers kunnen dit tot 1 augustus per e-mail aangeven. Wie niet reageert, heeft een donatie gedaan aan de organisatie van de marathon van volgend jaar. De discussie over de bouwweg bij nieuwbouwproject Starreburg 3 in Voorschoten loopt verder op. De omgevingsdienst heeft de bouwer een dwangsom opgelegd vanwege het gebruik van staalslakken zonder vergunning. Toch blijkt de weg nog steeds gebruikt te worden door vrachtwagens. Politieke partij Pro Voorschoten vindt dat dat niet kan en roept de gemeente op om in te grijpen. En de verdeling van de portefeuilles van de nieuwe wethouders in Zoeterwoude is bekendgemaakt. Donderdagavond zijn Angelique Beekhuizen, Arjan Agema en Edwin Veldhuizen benoemd. Op onze website is terug te vinden wie zich met welke onderwerpen gaat bezighouden in de komende 4 jaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 29 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Cucumber, Homewrecker en Olivia Dean. Zo easy hoorde je hier op Centraal Plus. Het is inmiddels 11:30 geweest. Goedemorgen. Ja, welke plaat krijg je energie van? Dat is de vraag op deze dag van de energiegemeenschap. Waarbij het in de breedte gevierd wordt. Nou, je kan me mailen via rudo@centraalplus.nl. Rens die deed dat ook en hij zegt energie krijg ik sowieso van deze plaat. Er zit ook nog eens een keertje in de artiestennaam Energy 52. Dit is Café de Mar.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade gebeurt er een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo. Op de radio.
1: Met de trompetten van Bruno Mars, Risk It All en J Balvin met Dua Lipa en Un Dia hoorde je. Het dinsdagmiddag 12 uur geweest. Het vierde deel van Rudo aan het begin van deze werkweek. Met zometeen een reportage van Paul Albers. Hij is bij de huttenbouw in Oegstgeest geweest, hut 16. Die reportage hoor je zometeen verder. Adele, Chasing Pavements, Morgan Wallen komt eraan. En eerst Rihanna met Disturbia. Rudo!

0: Adele en Chasing Pavements hoorde je hier bij Centraal Plus. Zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar namen afgelopen weekend deel aan Hut 16. Die 16 staat in de naam omdat het evenement in 2016 voor de eerste keer werd georganiseerd. Het was een jubileum dus. Nee, in ieder geval vanaf vrijdagmiddag 4 uur tot en met zondag 4 uur konden de kinderen op het terrein van de scouting in Oegstgeest naar hartelust zagen en timmeren en hutten bouwen dus. Zaterdag rond de middag was verslaggever Paul Albers bij Hut 16 en vroeg hij aan Regina van der Plas van de organisatie naar het verdere programma.
1: Nou ja, vandaag gaan ze waarschijnlijk de tweede etage erop zetten op de hut. We hebben spelletjes gehuurd dat de kinderen ook nog even uit de zon in de spelletjes kunnen doen en ze kunnen een eigen vlag maken voor hun hut. Dus om 4 uur is het einde van de dag en dan gaan ze weer naar huis.
2: Om op zondag weer verder te bouwen. Daarover Suzanne Vlasblom van de organisatie.
3: Dan starten we om 11 uur, want ja, zondag hè, moeten we ietsje later. Dan is het waar ze naartoe werken is echt het mooi maken natuurlijk van de hut. Komen de ouders ook. Die komen vanaf 1 uur of 4. En dan is het natuurlijk het showen van wat je gebouwd hebt al die dagen. En daar komen altijd heel veel ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's op af. En dan is het hier één groot feest. En zeker met dit weer hebben we heel lekkere hamburgers. En kan iedereen lekker een hapje mee eten.
2: We spraken ook met een aantal huttenbouwers. Allereerst voor Matteo de vraag of hij voor de eerste keer meedeed aan Hut 16.
4: Ik heb 2 keer eerder al meegedaan. Dus dit is mijn 3e keer.
2: En wat vind je hier leuk aan?
4: Je doet gewoon veel samenwerken. Je kan, en je oefent om gewoon met gereedschap te werken.
2: Aan Willem en Tobias vroegen we of het bouwen van hun hut al een beetje opschoot.
5: Ja, zeker. Maar alleen hebben we nog geen vergunning.
2: Oké. Want daar willen jullie wel voor gaan, voor een verdieping erbovenop. Want dan is er een vergunning nodig, hè?
6: Ja,
7: daar willen we wel voor gaan.
8: We hebben al 2 keer geprobeerd, maar dat is steeds niet stevig genoeg.
2: Okay. En heb je ook tips gekregen hoe je het dan wel stevig krijgt?
9: Ja, we moeten het van de bovenkant is het heel stevig, maar van de onderkant is het wat
10: minder stevig.
2: Hadden jullie van tevoren al een idee van, hadden jullie een soort van tekening gemaakt of hadden jullie een idee in je hoofd? Of jullie zeggen gewoon maar, hup, hier een stuk hout, een paar spijkers en gaan?
11: Ik had al een idee in mijn hoofd. Het is ook gebeurd.
2: Het werd al even genoemd, de vergunning om een verdieping bovenop de hut te mogen bouwen. Rowan Green was de man die over de vergunningen ging. Hij vertelt over zijn taak.
12: Ik let erop dat het gewoon stevig staat. Dat het moet een goede stevige basis zijn. Zodat als we met meerdere mensen opgaan, dat hij niet omvalt. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Dus wat ik ook altijd tegen die kids zeg, is ikzelf moet erop kunnen springen, dansen, noem maar op. En ik moet het dan ook veilig vinden. En als dat punt is bereikt, dan krijgt ze van mij een bouwvergunning. En dan mogen ze er dus met z'n allen bovenop.
2: Gelukkig was het hele weekend droog. Maar ook wel warm, zeker als er in de volle zon moest worden gebouwd. Je hoort Suzanne Vlasblom daarover.
3: Het had wel ietsje koeler gekund, maar hier hebben we ook wel goede dingen voor. We hebben petjes, we hebben goed schaduw, we houden ze in de gaten. We roepen om drinkwater. Heb je het te warm? Ga even zitten. We hebben sproeiers, daar zijn we nu druk mee bezig om die aan de praat te krijgen. En dan hopen we dat we zo wat verkoeling kunnen brengen. En natuurlijk zal er ook heus nog een ijsje komen en een zakje chips voor het nodige zout. Dus we hebben het wel onder controle.

0: op Centraal Plus. De dinsdagmiddag is begonnen. Je luistert naar de radiozender waar je altijd het nieuws van hier hoort. Ook nu weer. Robert Beurs heeft een nieuwe update voor je en daarna Offenbach.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Deelnemers van de afgelaste 10 kilometer van de Leiden Marathon krijgen van de organisatie twee opties om een deel van hun inschrijfgeld terug te vragen. Of 50% van het inschrijfgeld terug, of 50% korting op een startbewijs voor de 10 kilometer van volgend jaar. Deelnemers kunnen dit tot 1 augustus per e-mail aangeven. Wie niet reageert, heeft een donatie gedaan aan de organisatie van de marathon van volgend jaar. De discussie over de bouwweg bij nieuwbouwproject Starreburg 3 in Voorschoten loopt verder op. De omgevingsdienst heeft de bouwer een dwangsom opgelegd vanwege het gebruik van staalslakken zonder vergunning. Toch blijkt de weg nog steeds gebruikt te worden door vrachtwagens. Politieke partij Pro Voorschoten vindt dat dat niet kan en roept de gemeente op om in te grijpen. En de verdeling van de portefeuilles van de nieuwe wethouders in Zoeterwoude is bekendgemaakt. Donderdagavond zijn Angelique Beekhuizen, Arjan Agema en Edwin Veldhuizen benoemd. Op onze website is terug te vinden wie zich met welke onderwerpen gaat bezighouden in de komende 4 jaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag.

0: zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 29 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Cartier met Kimbra hier bij Centraal Plus. And somebody that I used to know.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Moeten gemeente Leiden ingrijpen in het smartphone en social media gebruik van jongeren? Ja, jongeren hebben meer bescherming nodig. Ja, maar vooral via begeleiding en voorlichting. Of nee, jongeren en ouders moeten dit zelf bepalen. Je kan nu stemmen op onze website centraalplus.nl. Op dit moment is het echt wel een beetje verdeeld. De minderheid zegt, moet je doen. Maar vooral via begeleiding en voorlichting. En 37% zeggen, jongeren hebben meer bescherming nodig. Of nee, jongeren en ouders moeten het zelf bepalen. In ieder geval vindt de meerderheid wel dat er iets moet gebeuren. Vind jij dat ook? Stem nu op onze poll via centraalplus.nl.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

Love Me Now, John Legend hier bij Centra Plus. En dat was hem alweer voor vandaag. Vanmiddag hier de middagshow zonder Elmar. Die is even lekker 2 weken op vakantie. Daarom de komende 2 weken Ruud Wessels hier tussen 3 en 6. En ik ben er morgen weer direct naar de ochtendshow. Heel graag tot dan.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

Confession of the Groove.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Deelnemers van de afgelaste 10 kilometer van de Leiden Marathon krijgen van de organisatie twee opties om een deel van hun inschrijfgeld terug te vragen. Of 50% van het inschrijfgeld terug, of 50% korting op een startbewijs voor de 10 kilometer van volgend jaar. Deelnemers kunnen dit tot 1 augustus per e-mail aangeven. Wie niet reageert, heeft een donatie gedaan aan de organisatie van de marathon van volgend jaar. De discussie over de bouwweg bij nieuwbouwproject Starreburg 3 in Voorschoten loopt verder op. De omgevingsdienst heeft de bouwer een dwangsom opgelegd vanwege het gebruik van staalslakken zonder vergunning. Toch blijkt de weg nog steeds gebruikt te worden door vrachtwagens. Politieke partij Pro Voorschoten vindt dat dat niet kan en roept de gemeente op om in te grijpen. En de verdeling van de portefeuilles van de nieuwe wethouders in Zoeterwoude is bekendgemaakt. Donderdagavond zijn Angelique Beekhuizen, Arjan Agema en Edwin Veldhuizen benoemd. Op onze website is terug te vinden wie zich met welke onderwerpen gaat bezighouden in de komende 4 jaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 29 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files in het westen van het land. Tot beginnen de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is tussen Nieuwebrug en Gouda een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En veel oponthoud op de A20 van Hoek-Noord naar Gouda. Voor Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Deelnemers van de afgelaste 10 kilometer van de Leiden Marathon krijgen van de organisatie twee opties om een deel van hun inschrijfgeld terug te vragen. Of 50% van het inschrijfgeld terug, of 50% korting op een startbewijs voor de 10 kilometer van volgend jaar. Deelnemers kunnen dit tot 1 augustus per e-mail aangeven. Wie niet reageert, heeft een donatie gedaan aan de organisatie van de marathon van volgend jaar. De discussie over de bouwweg bij nieuwbouwproject Starreburg 3 in Voorschoten loopt verder op. De omgevingsdienst heeft de bouwer een dwangsom opgelegd vanwege het gebruik van staalslakken zonder vergunning. Toch blijkt de weg nog steeds gebruikt te worden door vrachtwagens. Politieke partij Pro Voorschoten vindt dat dat niet kan en roept de gemeente op om in te grijpen. En de verdeling van de portefeuilles van de nieuwe wethouders in Zoeterwoude is bekendgemaakt. Donderdagavond zijn Angelique Beekhuizen, Arjan Agema en Edwin Veldhuizen benoemd. Op onze website is terug te vinden wie zich met welke onderwerpen gaat bezighouden in de komende 4 jaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 29 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A16. Je hebt een kwartier vertraging van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. Van Rotterdam naar Breda sta je ook een kwartier in de file bij Rotterdam Feyenoord. En op de A20 naar Gouda is de vertraging net iets meer dan 5 minuten bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu... meer muziek voor jou.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stukje drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wat opvalt is de A12 naar Den Haag. Bij Gouda sta je door een pechgeval 10 minuten in de file. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook een pechgeval op de A15 van Rotterdam naar Europoort ter hoogte van de havens. Kost je ook 10 minuten extra. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Verder is het druk op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En in het Westland op de N223 sta je 5 minuten in de file van Hoek van Holland naar Delft tussen De Lier en Delft. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: Meer voor jou. Elmar is even lekker aan het genieten van vakantie. Stelling in Ruud Wessels. Centraal Plus. Maar wel met de hits die je gewend bent van Centraal Plus. Hè? Zometeen Dua Lipa hier, Harder Than Hell. Maar eerst Alex Warren. Dit is Fever Dream. How did

0: Dua Lipa op Centraal Plus. Je hoorde Harder Than Hell. Soms gebeuren er dingen die zijn best wel grappig. Heb je het meegekregen? Sinds kort is de nieuwe serie Kees Vlodder te zien op Videoland. In de spin-off van de bekende Vlodder-serie en film speelt ook Saskia van Itterson uit Luiderdorp mee. Ze kruipt in de rol van oma Vlodder. Afgelopen vrijdag vertelde ze in het programma De Vrijmibo hoe ze onverwacht bij de serie terechtkwam en ook over haar ervaringen tijdens de opnames. En die waren best leuk. Nou, naast haar werk voor de serie blijft Van Itterson ook actief bij Theater Toverlei. Later dit jaar speelt ze mee in de familievoorstelling 80 dagen rond de wereld. Hoe mooi is dat, hè? Volgens Van Itterson ligt er inmiddels al een script klaar voor een eventueel de tweede seizoen van Kees Vlodder. Of dat vervolger daadwerkelijk komt, hangt natuurlijk af van het succes van de serie. Toch mooi dat iemand uit Leiderdorp daarin meespeelt.
1: Ik

Nou, op hier op Centraal Plus. This world is our home. Ben je een beetje van het wandelen als het mooi weer is buiten? Dan heb ik wel iets leuks voor je. Want Amnesty Leiden-Dorp die organiseert eenmaal in de maand een wandeling langs plekken en gebouwen die iets te maken hebben met mensenrechten. Zondag 31 mei aanstaande dus om 2 uur kan men meewandelen door Leiden langs historische plaatsen die iets te maken hebben met mensenrechten. Een ervaren gids wordt de deelnemers vanaf de Koornbrug kriskras door de stad en zorgt voor inhoudelijke uitleg. De tocht die duurt maximaal 2 uur, maar kan eventueel na overleg of vanwege het weer verkort worden. Deelname kost €6 per persoon en je kan je aanmelden tot en met 30 mei aanstaande via de mail amnestyleiden@gmail.com. Gebeurt allemaal bij het Koornbeursbrug in Leiden Centrum, bij het stadhuis is dat. En het begint om 2 uur op zondag 31 mei. Zet het alvast in je agenda.

Shawn Mendes op Centraal Plus in de middagshow. Leerlingen van 9 basisscholen in Voorschoten hebben deze week duidelijk gemaakt dat ze willen dat er rondom hun school niet harder dan 30 km per uur mag worden gereden. Gekleed in verkeershesjes staken ze zelf geknutselde verkeersborden omhoog in de raadzaal van het gemeentehuis. Daarna overhandigden ze een brief waarin de burgemeester opgeroepen werd om de snelheid rondom de scholen in het dorp aan te passen. De brief is ondertekend door de directeuren van alle scholen. In de brief staat ook een oplossing. En deze oplossing hebben ze naar binnen gedragen in de raadzaal. Dat zijn namelijk 30 km per uur borden. Als deze in heel Voorschoten worden neergezet, wordt het een stuk rustiger en veiliger. Zo stellen de leerlingen. Wil je het hele bericht lezen? En een filmpje ervan zien? Kijk dan even naar onze site, centraalplus.nl. 30 km per uur rondom de scholen in Voorschoten. Ja, ik denk dat wij bij Centraal Plus daar volledig achter staan. Dit is de middagshow met zometeen Pauly Thijs. En nu, Simply Red. Dit is Stars.

0: zijn vaak artiesten die dragen kleding waarvan je denkt van nou, dat kun je beter niet doen. Pomeli Thijs draagt kleding waarvan je denkt van nou, dat mag ze altijd wel dragen. Heb je de optredens nog gezien online? Af en toe komen er wel dingetjes voorbij. Goed, Jordan is samen met Mo hier op de radio, het midden bij Centraal Plus. Straks hier Taylor Swift en ook Jason Derulo komt eraan na het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen, worden vanaf deze week door asielminister Bart van der Brink op de vingers getikt. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in onze regio dat gevolgen kan hebben voor twee gemeenten. Leidschendam-Voorburg vangt 120 mensen te weinig op en Zoeterwoude zelfs helemaal geen asielzoekers. Hun buurgemeenten vangen dan juist weer meer mensen op dan in de wet staat. Het is deze week de week van de jonge mantelzorger. En daarom zet welzijnsorganisatie Inclusio Leiden kinderen en jongeren in het zonnetje die thuis voor iemand zorgen. En dat komt vaker voor dan mensen denken. 1 op de 4 jongeren in Nederland groeit namelijk op als mantelzorger. En Rotary Club Oegstgeest en omstreken heeft €10.000 opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Dat deden ze door met ruim 100 mensen te gaan jeu de boule. Er konden verschillende gesponsorde prijzen worden gewonnen. Het inschrijfgeld ging helemaal naar het goede doel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgenochtend begint bewolkt. In de middag laat de zon zich weer uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het westen van het land veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Delft en knooppunt Benelux. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt Ridderkerk. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Voor alle Swifties uit de regio, hè? Lekker man. Taylor Swift hoorde je op Centraal Plus met Open Light.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Nou, vanmiddag heb je eerst nog even de herhaling, hè? Tot 6 uur. Nieuwsreep over Omroep West over de Doedelzakvereniging Oestgeest. En ook de herhaling van de vrijdagmiddagborrel. Daar hebben ze het over Oma Flodder, Theater in het Blauw en ook de Midsummer Night. Dat kun je zien tot aan 6 uur. En na 6 uur krijg je een nieuwsreportage van Omroep West over een 93-jarige Jeu de Boel-speler. En je hebt ook vanavond Centraal Plus de burgemeester. En vanavond wordt er gepraat met Peter Heikoop van de gemeente Leiden. Dat staat er allemaal op het programma bij Centraal Plus. En waar kun je onze tv-zender allemaal bekijken? Nou, in de regio's Leiden, Duin en Bollestreek en de Rijnstreek ontvang je ons via Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. Kijk je nou in de regio Haaglanden, dan kun je ons zien via Ziggo. En dat kan op kanaal 45 Centraal Plus TV. Dat is

Toch wel apart, hè? Zo'n dinsdag die eigenlijk een klein beetje aanvoelt als maandag. En dan misschien ook nog extra zuur, omdat het weekend natuurlijk super lang is geweest. Gelukkig is daar Centraal Plus met een middagshow. Ruud hier, met zometeen een gesprek tussen Rudo en de burgemeester over een goed...

0: Centraal Plus, de middagshow waar je naar luistert. Hoe mooi is het als je je hele leven lekker getrouwd bent. Gelukkig getrouwd bent. In Leiden word je dan soms met een bruidsparenmiddag gehuldigd. Dat gebeurde ook op 18 mei met 88 echtparen. En wat was het een gezellige middag. Rudo Slappendel sprak met de burgemeester van Leiden.
1: Ja, dat is een geweldige middag, zou ik willen zeggen. Het gaat inderdaad om de mensen die 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn. Die krijgen een uitnodiging. Dat zijn er heel veel in Leiden. Want heel veel mensen worden gezond en vrolijk oud in Leiden. Dus die kan ik niet meer allemaal bezoeken. Dat was onder mijn voorganger ook al zo. En deze opzet is ontzettend leuk. Want mensen ontmoeten elkaar, kunnen verhalen uitwisselen. Ja, het is voor mij ook echt een cadeautje. Ik ga alle tafels langs. Ik spreek heel veel mensen. En ja, er zit nog zoveel vrolijkheid en energie in heel veel mensen die soms al richting de 100 zijn. En daar dan nog gezellig met elkaar lunchen. We regelen een taartje, we hebben muziek. En er zijn altijd heel veel bijzondere verhalen.
2: Heeft u nog een... ik wilde net vragen naar een zo'n bijzonder verhaal. Heeft u het geheim voor een goed huwelijk ontdekt?
1: Ja, ik heb het ultieme geheim. Weet ik niet of dat bestaat. Maar je krijgt altijd heel veel adviezen. Ik vond het heel mooi dat een echtpaar zei ook van ja, je moet goed naar elkaar luisteren, maar je moet elkaar af en toe ook gewoon een beetje laten kletsen. Dat is ook een geheim en doorzetten, toch ook wel. Want sommigen gaven aan van ja, we hebben ook wel echt wel moeilijke tijden gehad, maar dan toch ga je ervoor. Maar het is wel heel leuk om te zien, Rudo, dat sommige stellen, die houden elkaar echt nog zo heel lief vast. En dan ben je gewoon 65 jaar getrouwd. Ja, ik kan daar niet anders dan die liefde helemaal meevoelen en denken van, oh, hoe mooi is dat? Dus ik hoop dat ik dat over 65 jaar ook nog heb.
0: Nou, laten we hopen dat de burgemeester dat inderdaad over 65 jaar nog heeft. Je hoorde Rudo Slappendel in gesprek met de burgemeester van Leiden.

0: Chef Special. Heerlijke dit. Even genieten op zo'n dinsdag. If not now.
1: If not now, then when.
0: Precies, bij Centraal Plus in de middagshow.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. Op de A4, daar loopt het helemaal vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Vertraging is daar ruim een half uur. Op de A16 is het druk van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar heb je een kwartier op onthoud. Net als op de A20 naar Gouda tussen knooppunten Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Meer voor jou.
0: Feestdagen zijn voorbij, tijd om gewoon aan het werk te gaan, maar...
5: Centraal Plus.
0: Nou, wel met de muziek van Centraal Plus, hè. Zometeen hier Shakira met Zoo. En nu, Dean Lewis.
6: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

Shakira heeft het druk. Ja, niet alleen deze hit heeft ze. Zoo uit die Disney film. Zoopetropolis, komt het nummer 2. Ze heeft ook nog eens het nieuwe thema gezongen voor het WK voetbal wat aanstaande is in Amerika. En ook die is weer heel lekker. Dat zul je binnenkort ook horen bij Central Plus op de radio. Het is de middagshow die aanstaat met Benson Boone binnen een paar minuten. Maar eerst, de script.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone op Centraal Plus. Je hoorde Beautiful Things. Heb je dat ook wel eens? Dat je helemaal blij bent met een bepaald soort apparaat en dat hij er ineens mee stopt. Dat zijn rare dingen, hè? Nou, heb je nou zoiets, heb ik wel goed nieuws voor je. Want zaterdag is er weer een repaircafé in Zoeterwoude. Dan kun je met je kapotte huishoudelijk apparaat even langskomen met kleding, lampen, klein meubilair en dat soort dingen. Die worden nagekeken en worden, ja, geprobeerd te repareren. De mooie dingen. Zaterdag 30 mei is dat tussen 10 en 2 uur in het muziekcentrum in Zoeterwoude.

Wat was het toch lekker warm weer afgelopen weekend, hè? Pinksterweekend. Dan moest je toch niet eraan denken om te klussen, toch? Nou zijn er al een aantal jongeren die het hebben gedaan. Namelijk zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Die hebben afgelopen weekend deelgenomen aan Hut 16. Vanaf vrijdagmiddag tot zondagmiddag 4 uur werd er op het terrein van de scouting aan de Maria Hoevelaan in Oegstgeest naar hartelust gezaagd en getimmerd. Er werden hutten gebouwd, om het zo te zeggen. Nou, op centraalplus.nl kun je een fotoreportage vinden en een audioreportage over deze Hut 16 in Oegstgeest. En geloof me, ze zijn jong, maar ze kunnen wel heel goed timmeren. Kijk maar even op onze site centraalplus.nl. Dit is Noah Kane, American Cause.

0: stuurt een berichtje, dan staat dat gelijk aan schreeuwen. Is je dat? Goed. Je hoorde Capital Letters, Haley Steinfeld hier op Centraal Plus. In een paar minuten hier Another en ook Ariana Grande staat voor je klaar. Maar eerst krijg je een overzicht van het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen, worden vanaf deze week door asielminister Bart van der Brink op de vingers getikt. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in onze regio dat gevolgen kan hebben voor twee gemeenten. Leidschendam-Voorburg vangt 120 mensen te weinig op en Zoeterwoude zelfs helemaal geen asielzoekers. Hun buurgemeenten vangen dan juist weer meer mensen op dan in de wet staat. Het is deze week de week van een jonge mantelzorger. En daarom zet welzijnsorganisatie Inclusio Leiden kinderen en jongeren in het zonnetje die thuis voor iemand zorgen. En dat komt vaker voor dan mensen denken. 1 op de 4 jongeren in Nederland groeit namelijk op als mantelzorger. En Rotary Club Oesgeest en omstreken heeft €10.000 opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Dat deden ze door met ruim 100 mensen te gaan jeu de boule. Er konden verschillende gesponsorde prijzen worden gewonnen. Het inschrijfgeld ging helemaal naar het goede doel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgenochtend begint bewolkt. In de middag laat de zon zich weer uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land leveren veel files 5 à 10 minuten vertraging op. Maar op een aantal wegen is het drukker. Bijvoorbeeld op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein doe je er 20 minuten langer over. Het is ook heel druk op de N444 van Noordwijk naar Oegstgeest. Daar heb je een half uur tijdverlies tussen de aansluiting met de N206 en Oegstgeest. Verder staat het vast in het Westland op de N223 van Hoek van Holland naar Delft. Voor de aansluiting met de A4 sta je een kwartier vast. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar heb je een kwartier tijdverlies tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Op de A20 naar Gouda sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu, meer muziek voor jou.

0: Ariana Grande op Centraal Plus.
1: Dit gebeurde er vandaag op de socials.
0: Laten we de socials er even bij pakken. Op deze dinsdag, die voelt als maandag. Raar gevoel blijft dat toch wel, maar gelukkig wel een korte week, dat scheelt. Het lange Pinksterweekend zorgde in de regio volop voor drukte en gezelligheid. In Leiden ging het online vooral over de festivals. De Japanse markt en de volle terrassen in de binnenstad. Ook het Leidse Hofjesfestival werd massaal gedeeld op Instagram en Facebook. En in Leiden-dorp hadden inwoners het over de drukte richting recreatiegebied Vlietland en de renovatie van het sportcentrum De Does. Verder viel op dat veel mensen erop uittrokken richting het strand en de kust, met flinke files rondom de regio als gevolg. In Voorschoten en Wassenaar waren vooral buitenactiviteiten, kastelen en natuurwandelingen populair tijdens Pinksteren. En op X werd daarnaast veel geklaagd over de verkeersdrukte en volle parkeerplaatsen in de regio. Ja. Op Instagram zagen we vooral zonnige foto's van terrasjes, bootjes op de Kaag. En ook familiedagen in de buitenlucht. Lekker. Kortom, het Pinksterweekend stond in onze regio volledig in het teken van mooi weer. Dagjes weg en gezelligheid buiten de deur. En dat hebben we ook allemaal massaal gedeeld op de socials. Dankjewel daarvoor. De middagshow van Centraal Plus is dit met Ace of Base binnen een paar minuten. Maar eerst Marshmallow.

toch wel een klein beetje oude stijl weer, hè? Heeft iets weg van Pokerface, dit. Lady Gaga op Centraal Plus. Je hoorde de Dead Dance in de middagshow op deze dinsdag.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer. Het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel dagelijkse files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Maar er zijn een paar uitschieters. De meeste vertraging is er op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet 20 minuten vertraging. Van Den Haag naar Rotterdam is het oponthoud een kwartier tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Het is druk op de A16. Van Rotterdam naar het zuiden tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A20 naar Gouda ben je een kwartier langer onderweg tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En het is druk op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. En daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Eindelijk is die werkdag voorbij. Hè? Tijd om naar huis te gaan in dit weer. Centraal Plus. En volgens mij ga je niet direct naar huis. Hè? Volgens mij is nog eventjes wat lekkers pakken onderweg. IJsje of zo. Misschien wel een koud biertje. Wat je ook doet. Ik ben blij dat je dat doet met de muziek van Centraal Plus. Zoals deze, Jelly Roll.

0: dat einde moet je wel goed kunnen meezingen, toch? Kan ook niet anders. Je hoorde Kevin DeGraw op Centra Plus met Soldier.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: Nou, een lekker stukje wandelen met het weer is eigenlijk ook niet zo veel.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: De middagshow van Centra Plus staat aan zonder Elmar. Want die heeft het goed voor elkaar. Die is lekker op vakantie. Alhoewel, met dit weer had je ook eigenlijk wel vakantie in eigen land kunnen vieren. En hij is volgens mij toch wel naar het buitenland. Maar wat heerlijk is dat, hè? Na een dag werken dat je dan lekker naar huis kan. En dat je nog van je avond kunt genieten in dat heerlijke weer. Ja, lijkt wel echt zomer wat dat betreft, hè? Moet wel zeggen, het is wel vervelend dat alle feestdagen nu al voorbij zijn, hè? Je moet het met de feestdagen doen die je hebt gehad. Tot en met kerst. Kerst is eigenlijk weer pas de eerste keer dat je echt buiten je vakanties gewoon vrij bent. Dus ik hoop dat je er genoeg aan gehad hebt. De middagshow is dit die aanstaat. Zometeen kijken we even naar het nieuwsoverzicht van vandaag. Wat is er allemaal gebeurd in Leiden? Bovendien krijg je de muziek die je gewend bent, hè? Zoals deze van Thomas Gray.

0: mooie stem, hè? Davina Michel. Je hoorde het bij Centraal Plus in de middagshow met I Won't Let Go. Een lekkere warme dinsdag is het vandaag. En de komende dagen blijft het ook redelijk lekker weer in de regio. En dat is natuurlijk wel weer prettig.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Even een nieuwsupdate, hè? Zo handig rond deze tijd. We beginnen in Zoeterwoude, want de hulpdiensten zijn daar zaterdagavond rond 10:50 uitgerukt naar de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk daar. Er waren namelijk twee gewonden gevallen door een gasexplosie met een barbecue. Meerdere politieeenheden, twee ambulances en een traumahelikopter werden ingezet bij het incident. Uiteindelijk zijn er ook twee slachtoffers met onbekende verwondingen en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De regionale huisartsenvereniging Wassenaar, de Parnassia Groep en de gemeente Wassenaar die hebben afgelopen woensdag de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Mentaal Lokaal Wassenaar ondertekend. Het doel is inwoners helpen mentaal gezond te blijven en ook veerkrachtiger te worden. Daarbij gaat het om mensen te ondersteunen voordat klachten zo ernstig worden dat specialistische GGZ nodig is. Dit wordt gedaan door toegankelijke informatie, digitale middelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Ze kunnen inwoners zelf aan de slag met hun mentale gezondheid en ook makkelijker de juiste hulp vinden. En in het televisieprogramma Centraal Plus de Burgemeester blikt presentator Rudo Slappendel samen met de burgemeester Peter Heikoop van Leiden terug op de Leiden Marathon. Het evenement dat vooral overschaduwd werd dit jaar door het plotseling overlijden van hardloopster Rosalie. Ondanks de tragische gebeurtenis blijft het evenement een mooi evenement voor de stad en steunt de burgemeester dus de Leiden Marathon. Nou, in de uitzending van vanavond blikt Heikoop terug op het ongeval en geeft hij aan erg mee te leven met de nabestaanden van Rosalie. Ook geeft hij aan dat de Leiden Marathon een van de meest bijzondere evenementen van de stad Leiden is, die jaarlijks heel veel mensen naar de stad trekt. En de N206, Europaweg en het Lammerschansplein in Leiden zijn zondag aanstaande van 7:00 a.m. tot 4:00 p.m. wegens werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De afsluiting geldt voor het traject tussen de aansluiting met de Hofvlietweg bij de A4 en de Roosevelt-straat. Fietsers en openbaar vervoer van Qbuzz die kunnen wel gebruik blijven maken van de route. Tijdens de afsluiting worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Daarnaast krijgt de bovenste asfaltlaag op de tijdelijke bruggen een nieuwe deklaag en voert de aannemer kleine asfaltreparaties uit. En tot zover het nieuwsoverzicht voor deze dag. Meer nieuws kun je vinden op onze site centraalplus.nl.

luistert naar Centra Plus DNC. Hoorde je met de Cake by the Ocean. Heb je thuis zo'n kleine spurt? Zo'n baby nog? Of ben je al uit de baby's? Maar ben je nog helemaal into the baby's? Dan heb ik wel een leuk nieuwtje voor je. Want tijdens de koffiespeeltuin staat het thema babymassages centraal. Er wordt informatie gegeven over de voordelen van masseren bij de kleine. Zoals ontspanning, beter slapen en ook verlichting bij krampjes. Ook komen signalen van overprikkeling bij baby's aan bod. En ouders die kunnen met hun baby meteen enkele basistechnieken ervaren. Tijdens bibliotheek koffiespeeltuin in bibliotheek Oegstgeest aan de Lange Voort nummer 2T in Oegstgeest. Even lekker meedoen met de babymassage. Het is gratis en het gebeurt op woensdag 27 mei. Morgen dus tussen 10 en 11 uur. Even lekker kneden die klein. De Centra Plus, de middagshow met nu Nelly Furtado.

0: Ja, ik vond het vroeger altijd wel eng hoor, Dracula. Ja, echt waar. Je hoorde Tame Impala hier bij Centraal Plus. Dit is Elmar, de middagshow hier. Zonder Elmar, die is op vakantie. Maar wel met het vertrouwde regionieuws nu.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen, worden vanaf deze week door asielminister Bart van der Brink op de vingers getikt. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in onze regio dat gevolgen kan hebben voor twee gemeenten. Leidschendam-Voorburg vangt 120 mensen te weinig op en Zoeterwoude zelfs helemaal geen asielzoekers. Hun buurgemeenten vangen dan juist weer meer mensen op dan in de wet staat. Het is deze week de week van de jonge mantelzorger. En daarom zet welzijnsorganisatie Inclusio Leiden kinderen en jongeren in het zonnetje die thuis voor iemand zorgen.

0: En dat komt vaker voor dan mensen denken. 1 op de 4 jongeren in Nederland groeit namelijk op als mantelzorger. En Rotary Club Oegstgeest en omstreken heeft 10.000 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Dat deden ze door met ruim 100 mensen te gaan jeu de boelen. Er konden verschillende gesponsorde prijzen worden gewonnen. Het inschrijfgeld ging helemaal naar het goede doel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgenochtend begint bewolkt. In de middag laat de zon zich weer uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het westen van het land. Er staan veel lange dagelijkse files. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je bijna 3 kwartier vast tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Den Haag en de Benelux-tunnel. Vertraging is 20 minuten. Richting Amsterdam heb je op de A4 ook 20 minuten oponthoud tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet. En op de N11 staat het helemaal vast van Leiden naar Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn en de aansluiting met de A12 is de vertraging bijna 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

muziek klinkt toch altijd een stuk lekkerder als het zonnetje schijnt. Voelt het toch allemaal net wat prettiger? Ook hier bij Centraal Plus hoor, ben er blij mee. Je hoorde net Room 5 met Maps en ook Awake Tonight Everjack samen met Sia en David Guetta. Mooie samenwerking is dat. Straks Wolf, Mind Made Up, maar eerst bij Centraal Plus, Kid Rock, All Summer Long.

0: Wolf
1: Nou, Wolf wel, maar ik eigenlijk nog niet. Thuis hebben we eigenlijk een discussie over de avondvierdaagse. Ja, onze zoon die is 7. En die mag, bijna 7 moet ik zeggen. En die mag dus mee gaan doen met de avondvierdaagse. Maar ja, wij hebben met dit weer eigenlijk geen zin om met hem samen die avondvierdaagse te lopen. Nou, hebben we nog wel even de tijd, want van 9 tot en met 12 juni wordt de avondvierdaagse gehouden hier in de regio. Hè. 5 kilometer wordt elke avond gewandeld. En de routes gaan langs allerlei verschillende plekken in Leiden. En op vrijdagavond, dat is het leukste natuurlijk, dan is er een feestelijke intocht. Waarbij alle deelnemers ook de medaille krijgen. Ja, Sporting Trigion, daar start het. Aan de Kronensteinkade nummer 19 in Leiden. 9 tot en met 12 juni vindt die plaats. De Leidse avondvierdaagse. Ja, en wij weten dus nog niet zeker of we mee gaan doen. Ik ben bang dat als die meedoet, dat het met een vriendje of een vriendinnetje van school is. Dat dan weer wel. Centra Plus, met nu Alex Warren.
2: Turning on the TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason. Fiction is fact. In the storm's always on the horizon.

halverwege zijn we niet meer hoor. We zijn bij het einde aangekomen van de middagshow voor deze dinsdag. Denk morgenochtend even aan de ochtendshow met Mark Wonnik. Hij is er morgenochtend weer hier bij Centraal Plus. Ik wens je een fijne avond. Geniet nog van het lekkere weer. En we spreken elkaar morgen voor een nieuwe middagshow.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Je hebt nog wel een kwartier tijdverlies op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en Leidschendam. En ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nog een kwartier vast tussen Zevenhuizen en Reewijk. De weg is wel weer vrij na een ongeluk daar. Verder is het nog druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen. En ook daar moet je nog rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen, worden vanaf deze week door asielminister Bart van den Brink op de vingers getikt. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in onze regio dat gevolgen kan hebben voor twee gemeenten. Leidschendam-Voorburg vangt 120 mensen te weinig op en Zoeterwoude zelfs helemaal geen asielzoekers. Hun buurgemeenten vangen dan juist weer meer mensen op dan in de wet staat. Het is deze week de week van de jonge mantelzorger. En daarom zet welzijnsorganisatie Inclusio Leiden kinderen en jongeren in het zonnetje die thuis voor iemand zorgen. En dat komt vaker voor dan mensen denken. 1 op de 4 jongeren in Nederland groeit namelijk op als mantelzorger. En Rotary Club Oesgeest en omstreken heeft 10.000 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland.

0: Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. Verder heb je nog een kleine 10 minuten tijdverlies op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen, worden vanaf deze week door asielminister Bart van der Brink op de vingers getikt. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in onze regio dat gevolgen kan hebben voor twee gemeenten. Leidschendam-Voorburg vangt 120 mensen te weinig op en Zoeterwoude zelfs helemaal geen asielzoekers. Hun buurgemeenten vangen dan juist weer meer mensen op dan in de wet staat. Het is deze week de week van de jonge mantelzorger. En daarom zet welzijnsorganisatie Inclusio Leiden kinderen en jongeren in het zonnetje die thuis voor iemand zorgen. En dat komt vaker voor dan mensen denken. 1 op de 4 jongeren in Nederland groeit namelijk op als mantelzorger. En Rotary Club Oesgeest en omstreken heeft €10.000 opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Dat deden ze door met ruim 100 mensen te gaan jeu de boule. Er konden verschillende gesponsorde prijzen worden gewonnen. Het inschrijfgeld ging helemaal naar het goede doel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgenochtend begint bewolkt. In de middag laat de zon zich weer uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxidemelder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de droneaanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: 2.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
3: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
2: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
4: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
2: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu